0: Zie, want deze week kampeerspullen tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Ze zijn er. Nu bij Aldi, een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Aldi, altijd slim.
2: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, bak plezier.
3: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb al eens ons hotel just.
4: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
3: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
4: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
3: Nou, top hè, die Kate.
5: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
6: Mannekes,
7: Bombi,
6: ik ga schilderen.
7: Nee, Bombi, we gaan klussen.
6: Schilderen.
7: Klussen.
6: Schilderen.
7: Klussen.
6: Schilderen.
7: Klussen.
6: Mannekes.
7: Moeder.
6: Schilderen is ook klussen.
7: Oh ja.
6: En tot maandag is het 25% korting op alle verf.
7: 25?
8: Ja, want wij gaan schilderen met Gamma.
9: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Gamma, jouw verfexpert.
5: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
10: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
5: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltem.
10: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
11: Tel mee af naar de nummer 1 in de 70's top 1000.
12: En kies via Nostalgie.plus jouw ultieme favoriet uit de top 20.
13: Goedemorgen, ik heb mijn zomeruniform aangetrokken. Het is te zeggen, halve sokken, een korte broek en een hemd met korte mouwen. Ja, die lange mouwen die kunnen we de komende dagen wel niet gebruiken. Het zal me lukken, zeker vandaag. Welkom in de Good Morning Show.
14: Your golden years. Nostalgie.
13: Het nieuws van 7 uur krijg je van Bart van Langenhoven. Goedemorgen.
15: Goedemorgen. Je betaalt binnenkort meer voor verkeersboetes. Vanaf 1 juli bevestigt justitieminister Annelies Verlinde. Een kleine snelheidsboete kost je dan €74 in plaats van 68. En bellen achter het stuur gaat van 182 naar meer dan €200. Als je bij alcoholcontroles positief blaast, meer dan 0,5 promille, betaal je nu €217. Vanaf 0,8 promille is dat bijna €480. De federale regering verhoogt dus vooral de onmiddellijke inningen met 10%. Zo gaat er meer geld naar onze staatskas, gemiddeld €50 miljoen per jaar. Verkeersexperts denken niet dat die hogere boetes het verkeer veiliger gaan maken, maar eerder wel het verhogen van de controles, waardoor dus de pakkans stijgt. Er staan te veel sociale woningen leeg. Op dit moment zo'n 11.000, sommige zelfs langer dan een half jaar, terwijl 215.000 mensen op die wachtlijst staan voor zo'n sociale woning. En de leegstand stijgt jaar na jaar. Komt vooral omdat veel van die huizen worden gerenoveerd of zelfs een complete make-over krijgen, zegt bevoegd minister Hans Bonte van Vooruit. Omdat ze verouderd zijn, die woningen, waardoor die energie verslinden. Om die leegstand aan te pakken, moeten huurders bij sommige verbouwingen wel niet meer verhuizen, wat vroeger wel het geval was. En op het WK voetbal hebben Portugal en Cristiano Ronaldo een start toch wel een beetje gemist. Ze speelden in hun openingswedstrijd in Houston maar 1-1 gelijk gisteravond tegen Congo. Beter ging het met de Engelse voetbalster Harry Kane, die scoorde 2 keer tegen Kroatië. En Engeland won gisteravond uiteindelijk met 4-2. Afgelopen nacht versloeg Ghana Panama met het kleinste verschil. Het werd daar 1-0. En Colombia klopte vanmorgen Oezbekistan met 1-3. Veel zon vandaag en warme maxima tot 33 graden. Aan zee kan je wat verkoelen bij 25 graden. Ook morgen en in het weekend blijft de zon volop schijnen bij 32 graden. Aan zee is het opnieuw minder warm dit weekend. Zo'n 22 graden zaterdag en 27 op zondag. Maandag wordt het dan tropisch, zomers, zonnig, warm, maxima tot 36 graden. Maar als je het echt frisser wil, dan kan je misschien naar Schotland gaan. Daar is het maar 15 graden.
13: Schotland, die moet ik onthouden, Bart. Dankjewel, tot straks. Dit zijn de vertragingen op dit moment. 67 kilometer file. En het gaat trager op de E17 Gent-Antwerpen. 33 minuten erbij van Sint-Niklaas Centrum tot Kruibeek. Komt door een ongeval daar. Op de E40 Brussel-Gent verlies je 20 minuten van Ternat tot Aanst. Op de E429 Doornik-Brussel. 16 minuten trager van Tubeke tot Nijvelse Steenweg. Ook 16 minuten erbij op de N16 Sint-Niklaas-Middenbroek van Sint-Niklaas Centrum tot de Krijgsbaan. Op de E40 Gent-Brussel 12 minuten erbij, van Aalst tot Groot-Bijgaarde. En de andere vertragingen die lopen op tot maximaal 7 minuten. Valt op dit moment van de dag toch goed mee, hè?
16: The Good Morning Show.
12: Met Johan Henneman.

omarmen van stevige gitaren, om wakker van te worden, om klaarwakker van te worden. Dat is soms zelfs beter dan een sterke kop koffie. All Right Now van Free. En er komt nog meer lekker gitaarwerk aan. Een nummer dat al eeuwen lijkt mee te gaan. Dat is natuurlijk niet zo, maar het gaat al eeuwen mee. En het klinkt nog altijd even fantastisch. Blijf gewoon hangen voor Satisfaction van de Rolling Stones. Dit is de Good Morning Show. Het is 7:08. De weerman valt zo meteen binnen met heel erg goed en warm weer volgens mij. Catch a Google nu. En die hadden één grote dikke hit in de jaren 80. Hier zijn ze met Too Shy.

0: Voor ik vertrok heb ik mijn parasol opengezet thuis. Goed idee vind ik dat. Blijft het daar lekker koel onder straks. Als ik weer naar huis kom, kan ik daar rustig onder gaan zitten. En genieten van een drankje, want drankje en drinken moet je doen. Het is 7:15. Goedemorgen, Erwin.
1: Goedemorgen, dag Johan.
0: Ja, als je dorst hebt, dan moet je drinken. En dorst gaan we krijgen vandaag, daar ben ik zeker van.
1: Ja, veel drinken, dat is inderdaad de boodschap. En de outfit voor vandaag, ja, bikini, korte broek, t-shirt. Om maar duidelijk te maken, ja, het wordt een fantastische zomerdag met heel veel zon, afgewisseld door enkele wolken bij temperaturen tot 23 graden aan zee. Daar blijft het een beetje frisser door wat mist, zeemist, die komt opzetten. En tot, ja, maar liefst 32 graden in de rest van het land. Er is vanavond en vannacht wel kans op een onweersbui. Dat is een zeer plaatselijke gebeurtenis. Zeker geen algemeen verschijnsel. Maar lokaal komt het dus vanavond tot enkele onweersbuien.
0: En dat kan hier en daar wel voor verkoeling zorgen. Denk ik dan maar natuurlijk.
1: Ja, zo moet je het bekijken. Inderdaad, ja.
0: Ja. En de komende dagen van hetzelfde laken en broek, vermoed ik.
1: Ja, morgen heel veel zon, hè, en het wordt dan nog wat warmer, tot lokaal 34 graden met opnieuw vrijdagavond een kans op die verfrissende onweersbui. Het gaat er opnieuw om lokale gebeurtenissen, dus er zullen ook wel regio's zijn waar er gewoon niks aan de hand is en waar het gewoon droog en warm blijft. En dan het weekend, ja, dat wordt een op- en top zomersweekend met heel veel zon, zowel zaterdag als zondag. Is er in de loop van de dag kans op een bui, maar die kans wordt toch alsmaar kleiner. Zaterdag is die kans maar 10%, zondag misschien maar 5% meer. En die temperaturen, die blijven erg hoog. Altijd in de buurt van 30 graden of meer. Er zijn weermodellen die het volgende week nog warmer laten worden.
0: Oeps.
1: Maar er zijn ook andere weermodellen die het dan beschaafd houden bij 5, 26 graden. Maar ik heb hier zo'n weermodel. Het Duitse Icon-model gaat maandag voor 38 graden, alsjeblieft.
0: Ja, oké. Okay, ja, dankjewel zou ik zeggen. Maar ik wil het even hebben, Erwin. Mist, zeemist, heb jij dat daarnet gezegd?
1: Ja, zeemist, klopt. Het zou vandaag wel eens op het strand kunnen voorkomen. En dat is eigenlijk als je hele warme lucht laat botsen op relatief koud zeewater. Dan creëer je lage wolken, dan creëer je mist. En die trekt maar moeizaam op aan zee. Dus mist, ja, komt niet altijd voor in de herfst of de winter. Maar dus, ja, ook in putje zomer.
0: Ja, maar het gaat dan frisser blijven op die plaatsen waar die mist opduikt natuurlijk aan zee. En dat is misschien wel een voordeel voor heel veel mensen, is het niet?
1: Ja, misschien wel, hè. Misschien wel.

0: Ik weet niet hoe het komt, maar ik denk dat ik ze ooit zal zien optreden met een rollator als het zo doorgaat. De Rolling Stones. Bij Nostalgie Plus, het is 7:30. Ik heb iets lekker zomers uit België nog wel, van Vaya Condios, maar dat is allemaal voor straks.
1: Met mobiel plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
1: Hoe praat jij nu?
2: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vinden vrouwen dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.
4: Met de superplus deals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
5: Ah ja, het is mosselseizoen.
4: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1 plus 1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
5: En wel, met u ga ik graag in zee.
4: Koken en besparen doe je met de superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
7: Yes, of Corsa.
6: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
7: Yes.
6: Vanaf €179 per maand in lease and go?
7: Yes.
6: En tot 8 jaar speciale garantie?
7: Yes.
6: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
8: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen, doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen, doen we wel. Argenta. Zo simpel kan het zijn.
9: Het beste uit de 60s,
10: 70s
9: en 80s.

voor half acht je luistert naar de Good Morning Show bij Nostalgie Plus. En daar brandt de lamp bij in de jaren 70, in de 70s. In jouw feest van de 70s. Straks weer vanaf 9 uur aftellen met die geweldige muziek die jij zelf hebt gekozen in de 70s. Top 1000. Echt zo'n plaatje om koffers bij te pakken, hè? En dan het vliegtuig op of de auto in naar een zalige vakantieplek. Met Vaya con Dios, na na na.

0: is 7:30. Hier zijn de hoofdpunten van het nieuws met Bart.
1: Goedemorgen. 1 op de 3 bedrijven betaalde vorig jaar extra belastingen omdat ze hun aangifte niet correct invulden, schrijft de Tijd. Ook bij particulieren bleken sommige aangiftes niet volledig. De fiscus ontdekte vorig jaar zowel bij die particulieren als bedrijven zo'n 7 miljard euro aan niet aangegeven inkomsten. Om zo'n fouten of ontbrekende informatie sneller op te sporen, wil de fiscus AI gebruiken. Daarvoor loopt nu een proefproject. Het vredesakkoord tussen Iran en de Verenigde Staten gaat meteen in. Dat zegt de premier van Pakistan, die mee bemiddelde. Presidenten van Iran en VS ondertekenden afgelopen nacht het akkoord. Trump deed dat in het kasteel van Versailles in het bijzijn van de Franse president Macron. Normaal was die ondertekening morgen tijdens een officiële ceremonie in Zwitserland. Het is nu nog onduidelijk of die zal plaatsvinden. En op het WK voetbal speelde Portugal met Cristiano Ronaldo in een openingsmatch in Houston, maar 1-1 gelijk tegen Congo. Engeland won gisteravond van Kroatië met 4-2. Afgelopen nacht versloeg Ghana Panama met het kleinste verschil, het werd daar 1-0. En Colombia klopte vanmorgen Oezbekistan met 1-3. Veel zon vandaag, warme maxima tot 33 graden. Aan zee kan je wat verkoelen bij 25 graden. Ook morgen en in het weekend blijft de zon volop schijnen, 32 graden. Aan zee is het opnieuw minder warm dit weekend, zo'n 22 graden zaterdag en 27 op zondag.
2: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
0: Soms kan het leven zo eenvoudig zijn. Een mooi liedje, een leuke melodie, een dikke hit was het. En je kan hem op 1, 2, 3 meezingen. Die Gérard Lenormand en La Ballade de Jean Zereux. Die heb ik straks voor jou op het ontbijtmenu staan. Eerst even kijken naar de files. 109 kilometer op dit moment. De vertragingen van een kwartier en meer. Een uur verlies je op de Brussels, of liever op de E40 van Brussel naar Gent. Ter hoogte van Aalst is er een ongeval gebeurd. File vanaf Grootbijgaarden, dus een uur vertraging daar. 51 minuten erbij ook op de E7. Gent-Antwerpen van Sint-Niklaas-West tot Kruibeke. Ook daar gebeurde een ongeval. Op de N16 Sint-Niklaas-Middelbroek verlies je momenteel 20 minuten van Sint-Niklaas-Centrum tot Krijgsbaan. Op de E19 Mechelen-Brussel 18 minuten trager van Zemst tot Machelen en 16 minuten erbij op de E40 Gent-Brussel van Aalst tot Groot-Bijgaarden. Ook 16 minuten trager op de E313 Lumme-Antwerpen van Massenhoven tot Antwerpen-Oost. En andere vertragingen lopen op tot maximaal 14 minuten.
3: Met Johan Henneman.

0: niet lang te zoeken naar inspiratie om te zingen onder de douche. Dat kan natuurlijk met Gérard Lenormand en die grote, grote hit van hem uit de jaren 70, La Ballade des Jeunes Heureux. Ik weet wat hier ontbreekt in de studio. Ik was hier rond mij aan het kijken en ik dacht, die vloer. Eigenlijk hebben we een dansvloer nodig. Ja, een kleintje, zo in de hoek. Dan kunnen wij de bol gaan straks op Frank Kinney. En Groove Me, ja, die hoort ook bij de jaren 70 naast Stevie Wonder.
1: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
2: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
3: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
4: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
5: IKEA.
4: Meer info op IKEA.be.
6: Ligt het op water, of werkt het op stroom, dat moet je recuperen. Gooi het niet weg, recuperen.
7: Zegt je oude console game over? Recycleer hem. Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
8: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders. Excuse me, Die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
9: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
8: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.

grootste talenten in de muziek die mogen van mij een naam hebben die daar perfect bij past. En dat is bij deze man zeker het geval. Stevie Wonder, 14 voor 8. Fijn dat je luistert naar de Good Morning Show bij Nostalgie Plus. Funkinny en dan de krantentitels. Funkinny is dus met Groove Me.

Wat altijd van pas komt op zo'n snikhete dagen, dat is een zuchtje wind. Zelfs een flinke zucht krijg je hier bij Nostalgie Plus in de Good Morning Show. Want ik heb Christopher Cross klaarstaan met Ride Like the Wind. Maar je weet het, rond deze tijd de krantentitels. De voorpagina's van de Vlaamse kranten, die overloop ik even met jullie. Het nieuwsblad titelt verkeersboetes over 2 weken duurder. Besparingen op leerlingenvervoer, de ridder blijft plotseling alleen achter. En dan Wout van Aert mist toer door ontsteken wondje. Het laatste nieuws heeft het over sociale woningen. 11.000 sociale woningen staan leeg, terwijl wachtlijst 215.000 kandidaten telt, voegt de krant eraan toe. Cadeaubonnen moeten verplicht 2 jaar geldig zijn. En valse start voor Ronaldo. Portugal raakt niet verder dan 1-1 tegen Congo. De standaard titelt geldt voor fietspaden en tunnels met niet objectief verdeeld, zegt Rekenhof. Als de wever gemoederen over abortus niet kan bedaren, heeft de regering straks groot probleem. En dan gaat het ook over wijkgezondheidscentra. Doen ongelijkheid wegsmelten, waarom zijn er dan niet meer, vraagt de krant zich af. De morgen dan, België schenkt hele vloot F-16's aan Oekraïne. Vlaanderen wil snoeien in budget voor leerlingenvervoer. Je neemt de kinderen hun toekomst en stabiliteit af. En Dessel schiet 29e editie Graspop op gang. En dat is meteen de start van het festivalseizoen, de grote start. Dat een hele zomer lang iedereen aan het feesten brengt. En zeker de jongeren onder ons. En dan gaan we naar Antwerpen. Gazet van Antwerpen. Verkeersboetes over 2 weken duurder. Ook over Graspop gaat het op de voorpagina van de Gazet. Nog even verkoeling zoeken voor bloedheet weekend. En waarom zelfs een kleine wonde ernstig kan zijn. Wout van Aert mist Tour de France. Belang van Limburg, leerlingenvervoer. Zet de regering onder druk en ook de ouders. Intrafamiliaal geweld steeds vaker gemeld in Limburg. En dan een bericht uit Sint-Truiden op de voorpagina van de Belang van Limburg. 13-jarige jongen laat het leven na aanrijding. Dat zijn ze, de krantentitels van deze donderdag, de 18e juni. Het is 9 voor 8. Goedemorgen.

0: Ze zijn maar dun bezaaid, de 70s hit die beginnen met applaus. Maar ze zijn er wel. Luister maar eens even naar dit. En als je weet over wie het gaat, dan hoor je hem zo meteen. En je kan er nu al naar raden na het nieuws van 8.
1: Ze zijn er. Nu bij Aldi, een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Aldi, altijd slim.
2: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
3: In mode draait alles om trends, maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden, ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
4: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
5: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
6: Voilà, dat was de Brabanson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
7: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: Tel mee af naar de nummer 1 in de 70's Top 1000.
9: En kies via nostalgie.plus jouw ultieme favoriet uit de top 20. Nostalgie.
0: Rolluiken naar boven, gordijnen open, ramen open. Ik zal het niet doen vandaag. Ja, als je dat al gedaan hebt, kan geen kwaad, dan is het lekker fris binnen. Ik zou nu gewoon alles toegooien. En de warmte zoveel mogelijk buiten houden. Goedemorgen. Your golden years. Nostalgie plus. Het nieuws van 8 uur krijg je van Bart van Langenhoven.
10: Goedemorgen. Je betaalt binnenkort meer voor verkeersboetes. Vanaf 1 juli bevestigt justitieminister Annelies Verlinde. Een kleine snelheidsboete kost je dan €74 in plaats van 68. Bellen achter het stuur gaat van €182 naar ruim €200. Als je bij alcoholcontroles positief blaast en meer dan 0,5 promille, betaal je nu bijna €220. Vanaf 0,8 bedraagt die boete €480 bijna. De federale regering verhoogt dus vooral de onmiddellijke inningen met zo'n 10%. Zo gaat er meer geld naar de staatskas, gemiddeld €50 miljoen per jaar. Verkeersexperts denken niet dat die hogere boetes het verkeer veiliger gaan maken, maar eerder wel het verhogen van die controles, waardoor dus de pakkant stijgt. Er staan te veel sociale woningen leeg, op dit moment zo'n 11.000, sommige zelfs langer dan een half jaar, terwijl 215.000 mensen op die wachtlijst staan voor zo'n sociale woning. De leegstand stijgt jaar na jaar, komt vooral omdat veel van die huizen worden gerenoveerd of zelfs een complete make-over krijgen, zegt bevoegd minister Hans Bonte. Omdat ze verouderd zijn, waardoor die sociale woningen energie verslinden. Om die leegstand aan te pakken moeten huurders bij sommige verbouwingen tegenwoordig niet meer verhuizen, wat vroeger wel dus het geval was. Het vredesakkoord tussen Iran en de Verenigde Staten gaat meteen in, zegt de premier van Pakistan, die mee bemiddelde en onderhandelde. President van Iran en de VS ondertekende afgelopen nacht het akkoord. Trump deed dat in het kasteel van Versailles, in het bijzijn van de Franse president Macron. Normaal was die ondertekening voor morgen tijdens een officiële ceremonie in Zwitserland. Het is nu onduidelijk of die nog zal plaatsvinden. En op het WK voetbal speelde Portugal met Cristiano Ronaldo in een openingsmatch in Houston maar 1-1 gelijk tegen Congo. Ronaldo zelf kwam amper in beeld, speelde anonieme match. En Engeland won dan weer gisteravond van Kroatië met 4-2 dankzij 2 doelpunten van smaakmaker Harry Kane. En afgelopen nacht versloeg Ghana Panama met het kleinste verschil, het werd daar 1-0. En Colombia klopte vanmorgen Oezbekistan met 1-3. Veel zon vandaag, warme maxima tot 33 graden. Aan zee kan je wat verkoelen bij 25 graden. Ook morgen en in het weekend blijft de zon volop schijnen bij 32 graden. Aan zee is het opnieuw minder warm, zo'n 22 graden zaterdag en 27 op zondag. Maandag wordt het dan zomers zonnig en tropisch warm. Maxima tot 36, plaatselijk 37 graden.
0: 176 kilometer file. Het is heel erg druk onderweg en je verliest veel tijd op de E40 Brussel-Gent. 50 minuten van Groot-Bijgaarde tot Aalst. Ter hoogte van Aalst gebeurde een ongeval. Op de E429 Doornik-Brussel plus 23 minuten van Tubeke tot Nijvassensteenweg. 23 minuten erbij ook op de binnenring rond Brussel van Expo tot Vilvoorde Koningsloo. Plus 20 minuten op de E17 Gent-Antwerpen van Sint-Niklaas Centrum tot Antwerpen-West. Op de E19 Mechelen-Brussel van Zemst tot Machelen. Op de E403 Wevelgem-Brugge, ook al 19 minuten van Ruttervoorde tot Brugge. En nog eentje van, nog twee van 19 minuten. Op de E403 Wevelgem-Brugge van Ruttervoorde tot Brugge. Op de N16 Sint-Niklaas-Middenbroek van Sint-Niklaas Centrum tot Krijgsbaan. En plus 19 minuten ook op de Brusselse buitenring van Mont-Saint-Jean tot Wilderik in de Dreef. Andere vertragingen lopen ook behoorlijk op, hoor, tot maximaal 18 minuten nu.
11: Good Morning Show
12: met Johan Henneman.
13: Nostalgie Plus. I want you to want me.

festivalsfeer te over. Cheap Trick and I Want You to Want Me. 8 over 8. Fijn dat je luistert naar de Good Morning Show. Ze is fris, fruitig, kwiek, opgewekt, fleurig. Kiplekker voelt ze zich in haar vel. Ik heb het over Madonna. Madonna uit de jaren 80. Die komt er straks aan. Zeker blijven hangen. Lekker blijven hangen. Voor Marvin Gaye en Kim Weston nu.

0: 14 over 8. En wat klonken ze en wat klinken ze nu nog altijd even heerlijk.
1: And you can dance.
0: Al die muziek uit de 60s, 70s en 80s. Ja, daar word ik nog altijd even wild van. En niet alleen ik.
1: Come on, come on, come on.
0: Van Madonna bijvoorbeeld.

0: De ene durven is de andere niet. Je hebt er gewoon die het kortweg bij de ring hadden. Andere ding dong, vind ik ook al veel leuker. Iets zoet gevoicerd, maar de leukste deurbelklank die vind ik toch in de 60's bij een band die in de jaren 70 bekend is geworden met heel veel lekkere rockmuziek. Over welke band het gaat, dat kom je straks te weten hier bij Nostalgie Plus.
1: Barbecue Sidekick in

0: Promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 Hass avocado's voor 3 euro.
1: 3 euro voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, bak plezier.
3: Voor voeten die gezien mogen worden, ga je beter naar Kruidvat. Nu, alle voetverzorging tweede aan halve prijs. Kies een mix.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruik. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
6: Top deals op airfryer, stofzuiger, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
7: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
8: Kom, laat je inspireren.
9: Van der Meer in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
8: Kom, laat je inspireren.
9: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
8: Kom, laat je inspireren door Van der Meer.
9: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeer.be. Op weg naar zee.
10: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

De ene deurbel is de andere niet. Sommige klinken behoorlijk saai. Ja, zoals deze hier of... Deze die hebben we ook nog, maar die doet niks. Die deurbel, ja, die is gewoon stuk. En ik heb ook nog een gewone, toch wel vrolijke... Ja, die verkies ik dan. Maar er zijn er nog leukere natuurlijk. Stel je voor, je hebt een deurbel en je maakt daar een liedje over. En dat heeft deze rockband uit de 70s gedaan. Ja, die klonken helemaal anders in de 60s. Was ook een S meer. Golden Earrings, dank.

0: We wuiven ze uit Dr. Hook en de Medicine Show en Sylvia's Mother. Het is 8:50. De hoofdpunten van de nieuws krijg je van Bart.
1: Goedemorgen. 1 op de 3 bedrijven betaalde vorig jaar extra belastingen omdat ze hun aangifte niet correct invulden. Ook bij particulieren bleken sommige aangiftes niet volledig. De fiscus ontdekte vorig jaar zowel bij die particulieren als bedrijven zo'n 7 miljard euro aan niet aangegeven inkomsten. Om zo fouten of ontbrekende informatie sneller op te sporen wil de fiscus AI gebruiken. Daarvoor loopt nu een proefproject. Er varen opnieuw schepen uit vanuit Iran nu de Verenigde Staten de Iraanse havens niet meer blokkeren. President van de twee landen ondertekende afgelopen nacht het akkoord om de oorlog in het Midden-Oosten te stoppen. De komende 60 dagen werken experts het akkoord verder uit en dat is goed nieuws voor de olieprijs. Een vat kost nu bijna evenveel als voor de start van de oorlog. En tenslotte, de KU Leuven blijft onze beste universiteit. In de World University Ranking staat Leuven op de 59ste plaats. De beste ranking tot nu toe voor Leuven. De Universiteit van Gent stijgt 12 plaatsen en staat op de 150ste stek. Veel zon vandaag en warme maxima tot 33 graden. Aan zee kan je wat verkoelen bij 25 graden. Ook morgen en in het weekend blijft die zon volop schijnen bij 32 graden. Aan zee is het opnieuw minder warm. 22 graden zaterdag en 27 graden op zondag.
2: Digitale radio heeft het allemaal. In welke mood je ook bent, je hebt altijd de grootst mogelijke zenderkeuze. Ontdek alle info op digitaleradio.be.
0: Salisbury Hill, iets in de stijl van onze Ardense heuvels zoals Signaal de Potrange of de Barak Michel of de Fretuur. Salisbury Hill van Peter Gabriel, dat is een van die grote, grote hits uit de 70s. En die draai ik met plezier zometeen. Maar eerst eens naar de weg kijken. 170 kilometer file staat er. Dit zijn de vertragingen van 23 minuten en meer. Dat is toch heel wat op de E403 Wevelgem-Brugge. 50 minuten extra van Torhout tot Brugge. 35 minuten extra op de E314 Leuven-Lummen. Van Bekkenvoort tot Lummen-Centrum. 30 minuten trager op de N16 Sint-Niklaas-Willebroek van Sint-Niklaas-Centrum tot Krijgsbaan op de E17 Sint-Niklaas-Antwerpen. Daar verlies je 25 minuten van Haasdonk tot Antwerpen-West. En ook 25 minuten trager op de E429 Doornik-Brussel van Tubeke tot Nijvelse-Steenweg. Plus 23 minuten op de E19 Mechelen-Brussel van Zemst tot Machelen. Op de E40 Gent-Brussel van Aalst tot Sint-Agatha-Berchem. Op de buitenringen rond Brussel van Mont-Saint-Jean tot Wilderiek in de Dreef. En ook 23 minuten erbij op de Antwerpse ring richting Nederland van Antwerpen-West tot Borgerhout. Andere vertragingen op dit moment maximaal 22 minuten.
3: The Good Morning Show
4: met Johan Henneman.

0: Die had Genesis niet meer nodig. Die kan op eigen benen verder. Peter Gabriel met Salisbury Hill. Straks beginnen we het weer aan onze aftelling, aan onze 70s. Top 1000, want het is jouw feest van de 70s. We gaan genieten van deze zomerse dag met Lou Reed straks. En Jackie Wilson, die komt er dadelijk al aan.
1: Proximus presenteert Beleef de wereld anders. Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
2: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
1: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton? Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor nu ons assortiment Pick & Mix gesneden fruit, 3 potjes voor maar €5. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
4: Tot en met zaterdag tweede zak hondenvoeding aan halve prijs. Voor brokkenjagers zoals jij. Horta, compleet zot van tuin en dier. Voorwaarden in de winkel.
5: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
6: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
5: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
6: Ja, blijf gaan.
5: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.

0: kijk net even in mijn agenda en ik zie dat we een jarige hebben vandaag. Ze wordt 65, ik heb het er zo meteen over. Wie is dat? Wie is het feestvarken vandaag? Na Lulwit kom je te weten. Die gaat van deze zomerdag echt genieten. A perfect day.
1: Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: Perfect voor deze donderdag, voor deze zomerse donderdag. Een lekker plaatje van Lou Reed. Het is 9:10. Happy birthday. En het is feest vandaag. Niet alleen het feest van de 70s. Jouw feest van de 70s. Maar ook in de 80s waren er jarigen. Zoals deze dame. Een dame die in het begin van de jaren 80 een synthesizer duo vormde samen met Vince Clarke. En ze scoorde hits als Don't Go and Only You. Ik heb het natuurlijk over Yazoo en over Alison Moyet. Vince Clarke die noemde haar Elf. En Elf werd meteen de titel van haar eerste album van haar solo-debuut. En dat was het begin van een mooie, mooie carrière met grote hits zoals Is This Love, Love Resurrection, That Old Devil Called Love. Alison Moyet is jarig, ze wordt vandaag 65. En natuurlijk zet ik ze graag in de kijker in de Good Morning Show met Week in the Presence of Beauty. Gaan we nog eens zingen, mannen?
1: Okay, guys, here we go. Okay.

0: 65 is ze geworden vandaag, Alison Moyet. En een van haar grootheids is natuurlijk deze Week in the Presence of a Beauty. Wat een zalige zomerdag wordt het vandaag, deze donderdag. En natuurlijk een zalige muziekdag met jouw feest van de 70s, de top 1000 van de 70s. Veel plezier zometeen.
1: Oh.

0: zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go?
1: Yes.
0: En tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: Voilà, dat was de Brabanson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
3: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo Duivelse Burgers. 2 schaaltjes plus 1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.
5: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Braschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
6: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
7: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
6: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltham.
7: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
8: Tel mee af naar de nummer 1 in de 70's top 1000.
9: En kies via Nostalgie.plus jouw ultieme favoriet uit de top 20.
10: De eerste mug was vannacht een feit. En dan weet je dat machine niet liggen. Enfin, nachtelijke muggenmiserie. Die we nu gaan verdrijven met ochtendelijke 70's classics. De beste in hun soort, want door jullie massaal op hun plaats gestemd. Welkom!
11: Your golden years. Nostalgie.
10: Het is 9:00, tijd voor het nieuws met Bart van Langenhoven. Goedemorgen.
12: Een goedemorgen. Defensieminister Theo Franken zegt dat ons leger deelneemt aan de militaire operatie in de straat van Hormuz om mee te werken aan een multinationale maritieme missie van de Britten en de Fransen. De kans bestaat dat de NAVO de militaire operatie zal leiden. Defensieminister Franken stuurt mijnenjager Primula naar die straat van Hormuz, maar ook beschermingsschepen, fregatten en destroyers, zoals dat heet, om die te beschermen tegen drone-aanvallen, torpedo's en andere gevaren, want er blijven risico's, ook al is er een staakt het vuren. Franken bevestigt ook dat eind dit jaar de eerste Belgische F-16's naar Oekraïne zullen vertrekken. En er varen opnieuw schepen uit vanuit Iran, nu de Verenigde Staten de Iraanse havens niet meer blokkeert. De presidenten van de twee landen ondertekenden afgelopen nacht het akkoord om die oorlog dus in het Midden-Oosten te stoppen. De komende 60 dagen werken experts dat akkoord verder uit en dat is ook goed nieuws voor de olieprijs bijvoorbeeld. Een vat kost nu bijna evenveel als voor de start van die oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten en Israël. En de KU Leuven blijft onze beste universiteit. In de World University Ranking staat Leuven op de 59ste plaats. Dat is de beste ranking tot nu toe van een Belgische unief ooit. De Universiteit van Gent stijgt 12 plaatsen, staat op de 150ste. Groot-Brittannië blijft met 7 universiteiten in de top 50 het sterkst vertegenwoordigd. Aangevoerd door het Imperial College in Londen. Dat staat op een gedeelde 2e plaats. En de bekende University of Oxford die staat op plaats 4. Veel zon vandaag en warme maxima tot 33 graden. Aan zee kan je wat verkoelen bij 25 graden. En ook morgen en in het weekend blijft de zon volop schijnen bij 32 graden. Aan zee is het opnieuw minder warm, zo'n 22 graden op zaterdag en 27 op zondag. En maandag wordt het zomers zonnig en tropisch warm, maxima tot 36, 37 graden.
10: Wow! Op de Brusselse buitenring verlies je meer dan een half uur van Mont-Saint-Jean tot Groenendaal door een defect voertuig. Op de E403 Wevelgem-Brugge een half uur van Torhout tot Brugge en 16 Sint-Niklaas-Willebroek. Ook een half uur van Sint-Niklaas-Centrum tot de Krijgsbaan. Op de E314 Leuven-Lumme een half uur van Bekkenvoort tot Lumme-Centrum. Brusselse buitenring 25 minuten van Leonard tot Sint-Stevens-Woluwe. Daar is een ongeval gebeurd. E17 Sint-Niklaas-Antwerpen 20 minuten van Hazelong tot Antwerpen-West. Brusselse binnenring 20 minuten van Expo tot Vilvoorde Koningslo. A12 Antwerpen-Boom 20 minuten van de Kleidaal-Kontigse Steenweg-Boom. in die volgorde. Op de E313 Leuven-Antwerpen, 17 minuten van Massenhoven tot Wommelgem. A12 Boom-Antwerpen, een kwartier. Van Aartslaar tot Wilrijk, E40 Gent-Brussel, ook een kwartier. Van Aalst tot Ternat, R1 Antwerpen-Nederland, een kwartier. Van Antwerpen-West tot Borgerhout. E17 Sint-Niklaas-Gent, een kwartier. Van Lokeren tot Gent-Brugge. E19 Mechelen-Brussel, een kwartier. Van Zems tot Machelen. E429 Doornik-Brussel, ook een kwartier. Van Tubeke tot de Nijvelse Steenweg. E40 Brussel-Gent. 10 minuten van Erpen-Meren tot Wetteren door een ongeval. R1 Antwerpen-Nederland. 10 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. Op de E40 Luik-Brussel tenslotte. 10 minuten van Bertum tot Sint-Stevens-Woluwe. Voorzichtig op de weg.
8: De 70s Top 1000 met Leen de Marais. Nummer 698.

0: Gingolaba, een Santana-song die een stevige live-reputatie heeft en die dus wellicht nog te horen is in de tour die Santana momenteel doet in Noord-Amerika. 78 jaar is hij en nog op het podium te vinden, af en toe met de Doobie Brothers ook. En in het najaar in Vegas. Ik vind dat een rare combinatie, Santana en Vegas. Maar goed, wie ben ik? Een van de 10 noteringen van Wiltura dan, als ik me niet vergis, de derde. Je zien huilen kan ik niet op 697 nu. En daarna een dramatische gebeurtenis, bezongen door Donna Summer.
1: Vandaag zonder het zelf te weten, heb ik je hart wat pijn gedaan.

0: Well, they found my husband a few days later. Yes. The funeral's tomorrow.
1: Ze mag in de coulissen blijven wachten, want wij hebben haar nog nodig in deze Top Donna Summer. Alweer een mooie herinnering voor Aniek op een Giro 5. Ik moet een jaar of 15 geweest zijn, schrijft ze. Een van de eerste vijven, want ik mocht niet veel uit. Eerste keer ook een slow gedanst op deze song. En daarom heb ik ervoor gestemd. Het werd mijn lief, niet te lang, maar wel een toffe herinnering. Barclay James Harvest Titles.

0: naar de Beatles, aan Nick aan het zwijmelen in de armen van, ik weet zijn naam niet, maar het zal deugd gedaan hebben om dit hier nog eens te horen. Titles, Barclay James Harvest, Dear Anne van George Baker Selection, is voor zometeen.
1: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
2: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
3: Tot en met zaterdag 2.

0: De zak hondenvoeding aan halve prijs. Voor brokkenjagers zoals jij. Horta, compleet zot van tuin en dier. Voorwaarden in de winkel.
1: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
2: Ik ben blind.
3: Hij zit vast.
2: Ik ben blind.
3: Het licht is uitgevallen.
2: Oh. Ik dacht even...
1: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
4: Deze week kom je bij Spar voor...
5: 1+1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
4: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
5: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
4: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
6: De 70's Top 1000.
7: Nostalgie Plus.
4: Nummer 694.
8: Amai.

Straks kruipen onder een dekentje met Gilbert O'Sullivan. Maar eerst een voorproefje van wat ze misschien op de Lokerse feesten zal brengen dit jaar. Diana. Ross met Touch Me in the Morning.

was daar gezellig, hè? Onder dat dekentje met Gilbert O'Sullivan. Altijd met hem. Underneath the blanket. De Eagles, maar 4 keer genoteerd. De eerste staat paraat. De vraag is wat dat hotel gaat doen natuurlijk, hè? Alleszins in de top 20. Misschien op 1. Als het niet God belieft, maar jou belieft. Stel die top 20 samen. Gebeurt op onze site. Take it easy. Gestemd op 691.

0: Hotel California vooral stemmen op die top 20. Als je wil dat die min of meer naar jouw zin is. Op de N16 Sint-Niklaas Willebroek verlies je een half uur van Sint-Niklaas Centrum tot de Krijgsbaan. Op de Brusselse buitenring ook een half uur van Braine-l'Alleud, Eigenbrakel is dat, tot Groenendaal, E17 Sint-Niklaas Antwerpen. 25 minuten van Haasdonk tot Antwerpen West, E403 Wevelgem Brugge. 20 minuten van Torhout tot Brugge, A12 Antwerpen Brussel. 20 minuten van Kleidalaan, Kontigse Steenweg, Boom. Door een ongeval zijn daar problemen. Op de E429 Doornik-Brussel, een kwartier van Tubeke tot de Nijvelse Steenweg. En op de Brusselse buitenring een kwartier van Leonard tot Sint-Stevens-Woluwe door een ongeval.
1: De 70's Top 1000.
2: Nostalgie Plus. Nummer 690.

0: beetje een zottekensnummer, hè? Zo waren er wel meer in de 70s natuurlijk. Deze Shady Lady van Shepstone en Dibbins.
1: Straks in de 70s top 1000.
0: Nou, ook een beetje een gekke vogel, hè? Sammy Davis Jr.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Tot 21 juni krijg je bij Telenet 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
2: Oei, nog maar tot 21 juni?
1: Yep, info op telenet.be.
3: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar €1,99. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
4: Draai de tijd terug, niet het volume. Hoor de 70s zoals ze klonken. Boek een gratis hoortest in een Audica hoorcentrum. Audica, hou van je oren.
5: De 70s Top 1000. Nostalgie
6: plus. Nummer 689.

gekke Sparrow, een gekke spreeuw zeker. Beretta's team van Sammy Davis Jr. 1 plaats hoger. Hier is Julien Clerc.

Bomaal, Julien Clerc, zeker in 1972, want toen nog een jong knaapje. Si on chantait, film Boogie Nights, was van 1997, maar speelt zich af in 1977, het jaar waaruit deze song hier komt. En die staat merkwaardig genoeg niet op de soundtrack van de film, dacht ik. Het zal wel iets met de rechten te maken hebben. Boogie Nights van Heat Wave.

0: De Boogie Nights van Heatwave.
1: De 70s. Top 1000.
0: En als je die 70s nog eens wil herbeleven, dan moet je die film Boogie Nights eens bekijken. Het is wel uit 97, maar speelt zich af in de 70s. Een goede film is dat. Met Mark Wahlberg in de hoofdrol als een pornoster. Dirk Dinglair of zoiets, of Dingler heet hij. Goh, dat is echt een goede film. Die moet ik nog eens opsnorren in deze dagen. Dat is goed gezind worden. Maar Monique, die neemt ons mee naar het Eurovisie Songfestival van 1978. Wij maar supporteren voor Jean Vallée, stuurt ze L'amour, ça fait chanter la vie. Maar het mocht niet zijn, hè. Nochtans een van de mooiste Franse liedjes. Maar de winnaar was wel een van de tofste winnende liedjes. En daarvoor heb ik gestemd in deze top. Izzy Cohen natuurlijk, gaan we zo naar luisteren. En de vlieger van Steve Miller, die staat ook al op de startbaan.

Het groot vliegmachine van Steve Miller Band en Jet Airliner. Wij durven al eens naar een karaokebar gaan met vrienden, stuurt Lieve in een WhatsAppje. En dan kies ik er de song uit waar ik ook voor gestemd heb in deze top Alternative Way van Anita Meijer.

0: Er is een wereld waar wonderen tot leven komen. Een wereld vol sprookjes, spanning en avontuur. Een wereld waarin je samen herinneringen maakt. Efteling, wereld vol wonderen. Beleef de leukste zomer in de Efteling. Boek je tickets of verblijf op efteling.com.
1: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
2: Kia. Movement that inspires.
1: Voorwaarde op kia.be.
3: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van, je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
4: Licht het op, laat het op, werkt de topstroom. Licht het op, laat het op, werkt de topstroom.
5: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
6: Nu Junto Inspiratiedagen. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.
7: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons varkensrunds gehakt aan -45%. Dat is maar €6,60 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
8: Tel mee af naar de nummer 1 in de 70's Top 1000.
9: En kies via Nostalgie.plus jouw ultieme favoriet uit de top 20.
10: Michael Jackson mag zich klaarmaken om een 70's strijdperk van Nostalgie.plus te betreden.
11: Your golden years. Nostalgie.plus.
10: Het is goed 10 uur. Het nieuws krijgen we van Bart van Langenhoven. Goedemorgen.
12: Goedemorgen. Bij bagageafhandelaar Avia Partner op Brussels Airport keurde nu ook de bediende het protocolakkoord goed dat directie en vakbonden gisteravond overeenkwamen. Eerder deden ook de arbeiders dat. De vakbonden zeggen dat de staking bij Avia Partner nu definitief voorbij is en dat er geen problemen meer zijn met de bagageafhandeling op de luchthaven van Zaventem. De staking begon maandag omdat het personeel wilde protesteren tegen het hoge werkdruk en de impactvolle veranderingen op de werkvloer. Daardoor vertrokken op Brussels Airport een 60-tal vluchten met vertraging. Cadeaubonnen moeten minstens 2 jaar geldig blijven. Dat vindt minister van Consumentenzaken Rob Beenders, die daarover een wetsvoorstel indiende. Nu verliezen te veel mensen geld omdat ze die cadeaubonnen te lang in een of andere schuif laten liggen. Minister Beenders wil ook dat beurtenkaarten voor het zwembad of de fitness bijvoorbeeld minstens 1 jaar lang geldig blijven. Veel handelaars reageren niet zo enthousiast op die verlenging van de duurtijd van die cadeaubonnen. Want bonnen laten vervallen is contractvrijheid, zeggen ze. En zo'n 50 verpleegkundigen van het Wit-Gele Kruis in Oost-Vlaanderen gebruiken vanaf nu spraaktechnologie om hun administratie te doen. Dat moet de kwaliteit van de zorg verhogen en de werkdruk verlagen. De verpleegkundigen gebruiken een speciale AI-app om een verslag in te spreken die alles omzet naar gestructureerde data. Een AI-assistent kan de verpleegkundige ook informeren over de volgende patiënt of gerichte vragen stellen als er informatie ontbreekt. Een uitbundige zon tot vanavond laat en warme maxima tot 33 graden. Aan zee kan je wat afkoelen bij 25 graden. Ook morgen en in het weekend blijft die zon volop schijnen bij 32 graden. Aan zee is het opnieuw minder warm, zo'n 22 graden zaterdag en 27 op zondag. Maandag wordt het zomers zonnig en tropisch warm, maxima tot 36, 37 graden.
10: Maar dankjewel, uitbundige Bart. Op de N16 Sint-Niklaas-Willebroek verlies je 25 minuten van Sint-Niklaas Centrum tot de kruisbaan. Op de R1 Antwerpen-Nederland 20 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout. E19 Mechelen-Brussel. Een kwartier van Zems tot Machelen. A12 Antwerpen-Boom. 12 minuten tussen de Kleidaallaan, Kontigse Steenweg en Aartselaar. En op de E17 Sint-Niklaas-Antwerpen verlies je 12 minuten van Haasdonk tot Antwerpen-West.
8: 70's Top 1000 met Leen de Marais.
9: Nummer 683.

Twee keer Jacksons, één keer Jackson 5, vier keer solo. Dat is het rapport van Michael Jackson in de 70s top 1000. Daar is Ivan niet rouwig om, want het blijft een fantastische artiest, zegt hij, ondanks alles. Eén plaatje hoger, tijd voor wat good old disco. En die komt van Casey and the Sunshine Band.

Je ziet het zo voor je, hè? Dansende mensen in clubs in New York en in Londen. Met deze I'm Your Boogeyman, Casey and the Sunshine Band. 1978, we gaan 5 jaar terug. Naar 1973, Paul McCartney zal zelf ook wel steenrijk geweest zijn, of al steenrijk geweest zijn op dat moment in 73. En dan, toen maakte hij in 73 een song over rijke mensen, onder de naam Mrs. Vanderbilt. Zonder R, maar duidelijke verwijzing naar de steenrijke familie Vanderbilt. Rijke mensen over rijke mensen. Het moet kunnen. En daarna terug. 2 voetjes op de grond met Emma van Hot Chocolate.

0: gaat niet goed tussen Errol Brown en Emily, heb ik zo de indruk. Wel een fantastisch nummer leverde het op in 1974.
1: Straks in de 70s top 1000.
0: Little Johnny Osmond en ook dit hier. Ik kijk nu geweldig naar uit om dit nog eens helemaal te horen. De mooie stem van Janice Ian at 17.
2: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
3: klinken.
2: Want onze Cava Codor New Raventos Brut

0: en rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
1: Klinkt goed.
0: Besparen doe je met de Superplus deals van Delijze. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delijze winkels gewoon open.
2: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
3: IKEA.
2: Meer info op IKEA.be.
4: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
5: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
4: Hoe praat jij nu?
5: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
4: En vind je vrouw dat niet lastig?
5: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
6: Mobile Vikings.
4: Play it smart.
2: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
7: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
8: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
7: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltham.
8: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
9: De 70s Top 1000. Nostalgie Plus. Nummer 679.

0: De baard had hij nog niet in de keel. Little Jimmy Osmond in 1973. Long haired lover from Liverpool. De 70's.
1: Top 1000.
0: Begin van de maand is hij 86 jaar geworden. Tom Jones. Twee noteringen voor de mensman. Die natuurlijk de grootste successen in de 60's scoorde. Dit hier was er één voor de roller disco in Engeland. Waar ik in de 70's een tijdje woonde als tiener met mijn familie. En daar waren de roller disco's enorm populair. Rondjes draaien op Daughter of Darkness stuurt Sally ons. Want hier is hij. Tom Jones, Daughter of Darkness.

van haar stem, die van Tom Jones. En hou je vast aan de takken van de bomen, want Thin Lizzy's The Boys Are Back in Town komt eraan. Maar eerst een andere klok van een stem op een ander niveau. Janis Ian at 17.

0: wachten tot de solde hoeft echt niet. Debameubelen. Thuis in wonen. In Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomerdeals. De 70s Top 1000.
1: Nummer 676.

Muziek waar je blij van wordt, stuurt Chantal. En na zoveel jaar nog de tekst van Kent. Dat zal straks niet anders zijn, liefste Chantal. Want Comme j'ai toujours envie d'aimer van Mark Hamilton staat helemaal klaar om mee te zingen. Eerst eens even kijken. Nog een paar problemen op de N16 Sint-Niklaas-Willebroek. Daar verlies je 22 minuten van Sint-Niklaas Centrum tot de Krijgsbaan. R1 Antwerpen-Nederland. 21 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout. E17 Sint-Niklaas-Antwerpen. Een kwartier van Haasdonk tot Antwerpen-West. A12 Boom-Antwerpen. Ook een kwartier van Aartslaar tot Wilrijk. En op de R1 Antwerpen-Nederland. 10 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West.

0: barbecue-topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjesbrochetten.
1: 35% op balletjesbrochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
2: Draai de tijd terug, niet het volume. Hoor de 70s zoals ze klonken. Boek een gratis hoortest in een Audica hoorcentrum. Audica, hou van je oren.
3: De 70s Top 1000.
4: Nostalgie Plus. Nummer 674.

0: dan maar één.
1: En weg was ze op vlucht 204. Runner dates, zou je kunnen zeggen, om het te zeggen. Dat het weer wat vooruit mag gaan met de 3 degrees. En daarna opnieuw de noordengrens over. Voor de Nederlandse band Full House and Standing on the Inside. Maar eerst The Runner.

Danny heeft maanden gezocht om deze op cd te vinden en tenslotte bij een of andere verzamelaar. Maar dat moet een geluksmoment geweest zijn. Full House and Standing on the Inside. De examens zijn volop bezig. Bram buigt zich over statistiek en het gaat voor geen meter, zegt hij. In mijn pauzes zet ik deze top op terwijl ik buiten op het terras wat sit-ups doe. Wij duimen, Bram. En statistisch gezien helpt dat, dat weten we allemaal.

0: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
1: 4000?
0: Ça va toch, dat is 20 euro.
1: Ah ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor maar al vis.
0: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC. IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
3: IKEA.
2: Meer info op ikea.be.
4: Voilà, dat was de Brabanson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
5: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Deze week kom je bij Spar voor
7: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
6: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
7: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
6: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
8: Kom, laat je inspireren.
9: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
8: Kom, laat je inspireren.
9: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
8: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
9: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
10: Tel mee af naar de nummer 1 in de 70's top 1000.
11: En kies via nostalgie.plus jouw ultieme favoriet uit de top 20.
12: Mijn ochtendshift zit er eindelijk op, stuurt Patrick. Ik kan beginnen luisteren. Patrick, welkom. Er komt zeer veel moois aan.
13: Your golden years.
12: Stevie Wonder bijvoorbeeld. Na het nieuws van 11 uur weliswaar met Bart van Langenhoven.
14: Goedemorgen. Al maar meer mensen in Vlaanderen die geregeld uitgaan naar clubs, dansfeesten of festivals, die geven toe dat ze illegale drugs gebruiken. Het zijn er opvallend meer dan 10 jaar geleden, zegt het VAD. Dat is het Vlaamse Expertisecentrum voor Alcohol en Drugs. Het gaat dan onder meer om cannabis, ecstasy en vaker ook ketamine. Dat je gezondheid echt wel beschadigt als je het lang gebruikt. Toch drinken uitgaanders nog altijd het meeste alcohol, zoals bier en cocktails. Het Vlaamse Expertisecentrum voor Alcohol en Drugs ziet dat vooral jonge feestvierders tussen 18 en 24 jaar geregeld binge drinken of veel alcohol dus op korte tijd. Op het metalfestival Graspop in Dessel is een man van 47 ziek geworden en daarna gestorven in het ziekenhuis. Dat bevestigt de organisator. De man voelde zich vanmorgen op een van de campings plotseling niet goed. De hulpdiensten kwamen bijzonder snel naar het metalfestival en probeerden de man nog te helpen. Ze brachten hem met spoed naar het ziekenhuis, maar de man van 47 overleed iets later. Alles wijst volgens de dokters op een natuurlijke dood. En dan nog atletiek, want Nafi Thiam, een van onze topatleten, start opnieuw in competitie. Het laatste weekend van juni is dat, op een atletiekmeeting in Ratingen in Duitsland. Dat staat op de website van de organisatie. Nafi Thiam, onze drievoudige Olympische kampioene op de zevenkamp, kwam niet meer in actie sinds het mislukte WK in Tokio. Dat was in september van vorig jaar. En als je Thiam zelf aan het werk wil zien in ons land, dan moet je woensdag 15 juli naar Luik gaan. Daar neemt ze deel aan een internationale meeting. We genieten van een uitbundige zon tot vanavond laat. De warme maxima tot 33 graden. Aan zee is het koeler, 25 graden. Ook morgen en in het weekend blijft de zon volop schijnen bij 32 graden. Aan zee is het dan opnieuw wat minder warm. Zo'n 22 graden zaterdag en 27 op zondag. Maandag wordt het zomers en zonnig warm. De maxima tot 36 graden.
12: Klinkt allemaal geweldig goed, dat weer toch. Op de N16 Sint-Niklaas-Willebroek verlies je 25 minuten nog altijd van Sint-Niklaas Centrum tot de Krijgsbaan. Op de R1 Antwerpen-Nederland 20 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout. R1 Antwerpen-Nederland een kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. E17 Sint-Niklaas-Antwerpen een kwartier van Haasdonk tot Antwerpen-West. E40 Gent-Brussel 10 minuten van Ternat tot Groot-Bijgaarde. En op de R1 Antwerpen-Gent 10 minuten van Antwerpen-Noord tot in Deurne.
10: De 70's Top 1000 met Leen Desmarais.
15: Nummer 670.

as van Stevie Wonder. Stevie Wonder die 6 noteringen heeft weten te verzilveren. En ook 1 in de top 100 die de laatste dag pas bekend zal worden. De rest is te volgen via onze site. Frank die doet dat. Hij vindt het leuk om te weten wanneer de radio harder moet. En Sylvie die laat zich dan weer liever verrassen. Voor beide valt iets te zeggen. Een van mijn favorieten staat op nummer 669. En is deze...

heeft wel zoiets, hè? Zo'n instrumentaal nummertje, de 70s. Daar durden ze tenminste iets. Fly, Robin, fly. En het roodborstje was weg. Silver Convention, terug naar de kust. Morgen is het weer van dat met dat mooie weer. Ik ben mijn kop aan het breken al de hele week of ik morgen met de auto naar de kust ga of dat de hel is. Muzikaal klinkt terug naar de kust, zo bij Maggie McNeil.

0: Bay City Rollers, Bay City Rollers. De smeekbede van Jackson Browne aan zijn publiek om te blijven, die is voor zometeen na de aanloop ernaartoe in de loadout.
1: Proximus presenteert Beleef de wereld anders.
2: Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
3: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
1: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton? Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible. In mode draait alles om trends. Maar bij Zip volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zip vanaf nu elke dag solden, ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zip.be.
4: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
5: Bon, de Nico komt niet.
4: Zij die het vergeten.
5: Els, waar zeg jij?
4: En zij die vergeten te annuleren.
5: Zeg, iemand een tong gehoord?
4: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
5: Ah, zalig.
4: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
6: Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
9: Yes, of Corsa.
8: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
9: Yes.
8: Vanaf €179 per maand in Lease & Go?
9: Yes.
8: En tot 8 jaar speciale garantie?
9: Yes.
8: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.

0: 50% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Bij Jumbo scoort je deze week op een grote selectie alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.
2: Mannekes,
3: Bompie,
2: ik ga schilderen.
3: Nee, Bompie, we gaan klussen.
2: Schilderen.
3: Klussen.
2: Schilderen.
3: Klussen.
2: Schilderen.
3: Klussen.
2: Mannekes.
4: Moeder.
2: Schilderen is ook klussen.
3: Oh ja.
2: En tot maandag is 25% korting op alle verf.
3: 25?
5: Ja, want wij gaan schilderen met Gamma.
6: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
2: Gamma, jouw verfexpert.
7: De 70s Top 1000.
8: Top 1000.
7: Nostalgie Plus. Nummer 666.

verslaafd zijn aan je publiek. Dat is het eigenlijk, dit nummer van Jackson Browne in The Loadout en Stay. Nile Rodgers, die schreef I Want Your Love eerst voor Sister Sledge, maar behield het uiteindelijk voor Chic zelf, waar ook de zussen op te horen zijn. En daarna gaf hij hen maar He's the Greatest Dancer, dat Chic oorspronkelijk zou opnemen. Ruileconomie in de 70s, met andere woorden. Op 665 staat I Want Your Love.

En wel belletjes maakt het helemaal af, dit disco-nummer I Want Your Love Chic. We gaan naar Las Vegas met Tony Christie en daarna uithuilen met John Terra. Die in troostmodus is.

0: bij DEBA Meubelen in Sint-Niklaas. Nieuwe collectie en stokdeals tot min 50% op tuinmeubelen. DEBA Meubelen. Thuis in wonen.
1: De 70s Top 1000.
2: Nostalgie Plus. Nummer 663.

0: in de 70s Top 1000.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, al die films en series bingen.
1: Hoe praat jij nu?
2: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vinden vrouwen dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.
4: Kom, we gaan klinken op onze nieuwe keuken. Champagne? Nee, jij blijft zitten. Ik heb hier alles binnen handbereik.
5: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
6: 11 zelfstandige keukenspecialisten onder één merk. Grando.
7: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, een bak plezier.
8: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
9: Wie? Ikke?
8: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
9: Maar echt?
8: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
9: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
8: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot 300 euro korting per persoon.
9: Voilà.
8: Op sunweb.be.
10: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
11: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
12: Peugeot. Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor nu ons assortiment pick and mix gesneden fruit. 3 potjes voor maar 5 euro. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
13: Carrefour. Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
14: Mijn haren omhoog?
13: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
14: Ah ja, dus mijn factuur?
13: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
15: Draai de tijd terug, niet het volume. Hoor de 70s zoals ze klonken. Boek een gratis hoortest in een Audica hoorcentrum. Audica, hou van je oren.
0: De 70s Top 1000. Nostalgie Plus.
16: Nummer 661.

ode aan de bebop in 1978 door Darts, The Boy from New York City. Die mooie song uit de 70s film A Star Is Born staat veel hoger op 241. The Way We Were op 660. Hier is Barbara.

En nog een beetje mijmeren met Barbara Streisand. OMD, die moest het natuurlijk van de 80's hebben, maar nog net op de valreep brachten ze in de 70's een van hun grootste hits uit. Et voilà, il est là. Er hangt electricity in de lucht op 609.

ook zeer dansbaar, hè, deze Electricity van OMD. Na Michel en na Seb, die doorgaan met de lijst, is er de aftershow met Domi tussen 4 en 7. Ik heb nog Smokey en George Baker Selection. En voor zometeen smakelijk eten, hè?

0: 2000.
1: Honey, now I'm on my way, I'm on fire.
2: Bestel nu je Dolvi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing.
3: Dolvi-keuken.
2: Wij maken uw keuken in België.
4: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. La Perre.
5: Hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Toscane is rond.
6: En ook uw budgetvakantiepech?
5: Wat?
6: Ah wel, stel dat je uitglijdt aan het zwembad en je breekt je been. Dan valt je budgetvakantie pret in het water en wordt het budgetvakantie pech.
5: Oh nee.
6: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten en uw repatriëring.
7: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
6: Psst, Europassistance wordt binnenkort Radeon.
8: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
9: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
8: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltham.
9: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
10: Tel mee af naar de nummer 1 in de 70's Top 1000.
11: En kies via Nostalgie.plus jouw ultieme favoriet uit de top 20.
12: Nostalgie. Prettige donderdag. De luchtmatras staat al klaar voor 656. Zometeen Samantha.
13: Your golden years. Nostalgie.plus.
12: Maar eerst het nieuws. En dat krijg je van Bart van Langenhoven.
14: Goedemiddag. Gelijke kansencentrum Unia noteerde vorig jaar meer dan 8000 klachten. Dat zijn er minstens 20 per dag. De meeste van die gevallen gaan over discriminatie en haat. Die worden wel snel opgelost door te praten en te onderhandelen. Bijvoorbeeld bij pesterij op het werk of bij toegankelijkheid voor mensen met een handicap. Als het echt nodig is, stapt Unia naar de rechter om een complex probleem juridisch aan te pakken. Zo'n 7 op de 10 van de slachtoffers krijgen echt wel erkenning dat ze worden gepest of gehaat, blijkt uit onderzoek van de Franstalige Universiteit van Louvain-la-Neuve. Al maar meer mensen in Vlaanderen die geregeld uitgaan naar clubs, dansfeesten of festivals geven toe dat ze illegale drugs gebruiken. Het zijn er opvallend meer dan 10 jaar geleden, zegt het VAD. Dat is het Vlaams Expertisecentrum voor Alcohol en Drugs. Het gaat dan onder meer om cannabis, ecstasy en vaker ook ketamine, dat je gezondheid echt wel beschadigt als je het lang gebruikt. Toch drinken uitgaanders nog altijd het meeste alcohol, zoals bier en cocktails, en is dat de ideale drug voor hen. Vlaams Expertisecentrum voor Alcohol en Drugs ziet dat vooral jonge feestvierders tussen 18 en 24 jaar geregeld binge drinken of veel alcohol op korte tijd. En voetbalsupporters letten maar goed op als ze tickets kopen voor de wereldbeker in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Het cyberbeveiligingsplatform Silent Push kon al 300 frauduleuze websites oprollen. De FBI waarschuwde eind mei al voor die misleidende ticketsites. De Amerikaanse Veiligheidsdienst kreeg al veel klachten binnen van voetbalfans die honderden tot enkele duizenden dollars verloren aan valse toegangskaartjes voor dat WK. FIFA raadt fans aan om enkel via hun officiële website tickets of andere deals te kopen of te bekijken. Een zonovergoten namiddag bij 25 graden aan zee tot 33 graden op andere plaatsen. Vanavond kans op onweersbuien die plaatselijk hevig kunnen zijn. Morgen opnieuw zeer zonnig en warm tot 35 graden. Vanaf de vooravond kunnen er morgen opnieuw serieuze onweersbuien vallen, mogelijk met hagel en windstoten. Ook in het weekend schijnt de zon volop bij 33 graden. Aan zee iets koeler, 22 graden op zaterdag en 27 op zondag. Maandag blijft het zonnig en tropisch warm, tot 36 graden.
12: Dankjewel Bart, hopelijk airco in de wagen. Als je in de file staat op de E40, bijvoorbeeld Gent-Brussel, verlies je 30 minuten van Aalst tot Groot-Bijgaarde. R1 Antwerpen-Nederland, 23 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout. N16 Sint-Niklaas-Willebroek, 22 minuten van Sint-Niklaas-Centrum tot de Krijgsbaan. De R1 Antwerpen-Nederland, 20 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. En de E17 Sint-Niklaas-Antwerpen, daar verlies je 17 minuten van Haasdonk tot Antwerpen-West. Verder sta je hooguit nog 8 minuten in de file.
15: De
11: de 70s Top 1000 met Michel Follet.

De grote reddingsactie van Samantha. Welkom. Ja, ik vertel net tegen Alain Koopaert, mijn maatje. Ik heb het ooit gekocht en ik ken dat B-kantje ook nog. Niemand kende dat en misschien werd het ook nooit beluisterd. Ik wel. Stuur me geen kaartje voor mijn verjaardag, maar loop even aan, want ik geef een feest. Dat stond op de B-kant, ook zo'n vrolijke bezinger van Samantha. Daarnet heb ik de files even opgesomd. Wel, ik stond er ook in en dan zie ik allemaal nummerplaten met 1 en 2 vooraan. En ik ken nog de nummerplaat van mijn ouders, hun wagen in de jaren 70. Was veel simpeler. 5070S. Zo simpel is het. 5070S. Daar kom je nu echt niet meer de straat op. Brandje blussen op nummer 655.

Een hoogst prettige kortsluiting in 1975, 5000 volts en I'm on fire met zangeres Tina Charles, die daarna solo ging. Die ga je horen trouwens, solo, dan in het volgende uur. Ik weet nog, het plaatje werd dan opgenomen met een andere zangeres, maar had lang niet meer dezelfde charme. Deze groep heet Third World, wat mij de bedenking maakt. Nu hebben we het over de vierde wereld, maar dat bestond nog niet in de jaren 70. Het was kortweg Third World.

0: 653, trots van bij ons Ruud McKenny. Hij treedt nog altijd op. Niet een half uurtje, niet één uur, niet twee uur, drie uur. Vier uur aan een stuk treedt hij op. Rudy van Laar. 71 is hij, maar hij blijft rocken als de beste.
1: Straks in de 70s Top 1000.

0: Apple CarPlay en Android Auto. Yes. Vanaf €179 per maand in Lease and Go. Yes. En tot 8 jaar speciale garantie. Yes. Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
1: Ze zijn er. Nu bij Aldi een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Aldi, altijd slim.
2: Kom, laat je inspireren.
3: Van der Meer in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
2: Kom, laat je inspireren.
3: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
2: Kom, laat je inspireren door Van der Meer.
3: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.

mama opgestemd, durf ik te wedden. Pussycat en My Broken Souvenirs. Vier hits op rij. En deze werd ook vertaald of hertaald naar het Duits en zelfs naar het Deens door Grete Ingman. Grete Jung en Ingman, dat duo. Naar 651 en naar 1979. Je kan het allemaal volgen op onze website als je het graag wil. Met staven Earth, Wind & Fire, favorietje van Alain Colpaert.

0: Star van Earth, Wind and Fire. Daar kan je niet bij stilzitten op 651. En nu maken we Jos Windmolders uit Hasselt blij. En mezelf ook een beetje. Met de winnaar van het Songfestival in 1971. De enige keer dat Monaco won met Severine.
1: Nummer 650.

Mooi en succesvol duet voor Denise Williams en Johnny Mathis. Too much, too little, too late. In 1978, toen was Johnny al een beetje op leeftijd. Hij is er nu 90, wordt 30 september 91. Denise was nog een jong veulen. Die is op 3 juni 76 jaar geworden. Nu, na december 69. Maar het is een hit geweest in 1970 voor Norman Greenbaum. Dat een echte pornosnor. Het is nog altijd een hippie trouwens. Maar nu, ondertussen pornosnor, omgeruild voor volle baard.

0: in de allereerste BRT Top 30. Want die begon pas in 1970. Dat is geen sprake van een hitparade bij ons in de jaren 60 op de radio. Wel, stond die ontzettend hoog. Nummer 1 of 2, de Norman Greenbaum. Van nu is 83 en het staat dit jaar op 648. Eén plaats hoger, Joe Dolan.
1: Nummer 647.

0: En dat zong Joe Dolan, een van de populairste zangers van Ierland, had daar 5 nummer 1 hit. En dit werd geschreven door Albert Hammond, die hoor je ook nog. Ik denk in het volgende uur, of misschien straks al wel.
1: Straks
2: in de 70's top 1000.
3: Ze zei toen,
4: Rocky, ik heb nog nooit een kind gekregen.
0: Ja, straks in het volgende blok hoor je maar al die Albert Hammond, maar op deze Rocky van Don Mercedes. En we drinken er graag een oezo bij deze van Yannis Markopoulos.
5: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
6: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
7: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
6: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
8: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
6: Doen we wel. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
10: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo Duivelse Burgers. 2 schaaltjes plus 1 gratis. Ho ho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.
11: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
12: Bon, de Nico komt niet.
11: Zij die het vergeten.
12: Els, waar zei jij?
11: En zij die vergeten te annuleren.
12: Zeg, iemand een tom gehoord?
11: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
12: Ah, zalig.
11: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
13: Nu inspiratiedagen bij Junto. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.
14: Draai de tijd terug, niet het volume. Hoor de 70's zoals ze klonken. Boek een gratis hoortest in een Audica hoorcentrum. Audica, hou van je oren.
15: De 70's top 1000.
1: Top

beroemde muziek bij een beroemde tv-reeks. Who Pays the Ferryman van Yannis Markopoulos? Want je had Mikis Theodorakis, je had Vangelis Papathanasiou, maar ook deze man, die blijkbaar echt wel een icoon was in Griekenland. Hij lag dagenlang opgebaard in de kathedraal van Athene, voor hij een officiële begrafenis kreeg, deze Yannis Markopoulos. En dat was op 10 juni 2023, dus net geen 3 jaar geleden. Ik was toen in de ban van Griekenland, weet ik nog. We gingen op eindjaarsreis met het college en ik ben nu Grieks gaan studeren zelfs. Een tijdje hoor. En ik speelde met een komboloi, weet je nog? Dat zijn zo kraaltjes die je tussen je vingers moet proberen om te switchen. Ja, goed. Als je zot bent van een land, dan houdt dat niet op. Van Griekenland naar Nederland met Don Mercedes en in een bijrol Bonnie Sinclair.

0: Dit liedje kwam uit in het jaar van de film ook, Rocky. Meteen had niks met het ander te maken. Don Mercedes. En nu, dit heb ik nooit geweten. Een Spaans liedje van origine van 1934. Cuando vuelva a tu lado. Esther Phillips.
1: What a difference a day makes. 24 little hours.

0: Het was de allereerste hit voor Albert Hammond en zijn enige top 5 hit in Amerika. Vreemd, hè? It never rains in Southern California, maar Eddie heeft zoveel liedjes geschreven voor anderen op 643. Daarnet had ik het over de pornosnor van die Norman Greenbaum. En nu heb ik het over een pornoactrice die heel even succesvol was. Andrea True. En dan weet je dat je more, more, more gaat horen. Andrea True, pornoactrice in maar liefst 50 harde pornofilms. Ben ik gaan opzoeken. Ik heb er geen enkele van gezien, echt. Dat beloof ik op mijn communiziel. En ze regisseerde af en toe ook zelf een pornofilm. Genoeg daarover. More, more, more. Tot aan het nieuws. Andrea True Connection.
1: Nummer 642.

0: ze zijn er. Nu bij Aldi, een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Aldi, altijd slim.
1: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
2: Tel mee af naar de nummer 1 in de 70's Top 1000.
3: En kies via Nostalgie.plus jouw ultieme favoriet uit de top 20.
4: Zo dadelijk 641, je mag meezingen met Chanson d'amour van de Manhattan Transfer, maar eerst het nieuws. Your golden years, Nostalgie Plus. Voor wie geen uurwerk in de buurt heeft, het is 1 uur, het nieuws met Frauke Kallion.
5: Goedemiddag. De Hoge Raad voor Justitie kreeg vorig jaar een record aantal klachten binnen. Het opende meer dan 400 nieuwe dossiers. Dat is bijna 20% meer dan het jaar ervoor. 66 klachten waren ook gegrond. De grootste frustratie is de lange duur van de procedures. Zo was er een zaak die al sinds 2023 aansleept, maar de behandeling staat pas gepland in 2030. Ook het gedrag van bepaalde magistraten is soms ondermaats. Het gaat dan bijvoorbeeld om een rechter die agressief reageerde. En het hoogste aantal meldingen over discriminatie en haat sinds corona. Gelijke Kansencentrum Unia noteerde er meer dan 8000. Dat zijn er minstens 20 per dag. De meeste gevallen van discriminatie en haat worden snel opgelost door te praten en te onderhandelen, bijvoorbeeld bij pesterijen op het werk of bij toegankelijkheid voor mensen met een handicap. Als het echt nodig is, stapt Unia naar de rechter om een complex probleem juridisch aan te pakken. De Verenigde Staten gaan herbekijken welke troepen en militaire basis het in Europa wil houden. Dat heeft Amerikaanse defensieminister Hegseth gezegd op een NAVO-top in Brussel. Volgens hem is de NAVO zijn doel kwijtgeraakt sinds het einde van de Koude Oorlog. De evaluatie van de militaire aanwezigheid zou iets minder dan 6 maanden duren. Eerder maakte de VS al bekend dat ze 50.000 troepen weghalen in Duitsland. NAVO-baas Mark Rutte reageert wel optimistisch. Hij zegt dat de Europese lidstaten de verdediging van Europa zelf zullen opvangen. Deze namiddag volop zon bij 23 graden aan zee en tot 33 graden elders. Vanavond wel kans op felle onweersbuien. Morgen opnieuw zonnig en drukkend warm tot 35 graden. Ook 's avonds kunnen er opnieuw forse onweersbuien zijn. In het weekend blijft het erg zonnig met maxima tot 32 graden.
4: Dankjewel, Frauke. Op donderdag altijd wat meer files en dus langer in de file staan. Op de N17 Sint-Niklaas-Willebroek 28 minuten op dit moment. Van Sint-Niklaas-Centrum tot de Krijgsbaan. De E17 Sint-Niklaas-Antwerpen 22 minuten van Haasdonk tot Antwerpen-West. R1 Antwerpen-Nederland 22 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout. En op die R1 Antwerpen-Nederland 17 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. Nog de R2 Antwerpen-Stabroek even vermelden 17 minuten van de Waaslandhaven-Zuid tot de Liefkes Hoektunnel en de E19 Breda-Antwerpen. 12 minuten van Sint-Job in het Goor tot Antwerpen-Noord. 12 minuten ook van Antwerpen-Noord naar Deurne op de R1 Antwerpen-Gent. Je ziet het, het gaat nog even door. En op de E34 Zelzate-Antwerpen verlies je ondertussen ook 11 minuten van Melzele tot Sint-Anna-Linkeroever. Sta je ergens anders, hooguit nog 7 minuten.
3: De 70's Top 1000 met Michel Follet.

We walsten de top 1000 van de jaren 70 weer binnen. Met Chanson d'amour van de Manhattan Transfer. Uitstekend kwartet. Hun grootste hit danken ze aan een stokoud nummer van 1958. Welkom weer. Je kan alles volgen via de website. Je weet ook, na 2 uur Seb. Sebastiaan, ik zeg altijd Seb. Tot 4 uur, daarna de aftershow met Domi en Anne Grutman na 7 uur. Maar die haakt vooral in. Ik dacht ook op onze top 1000. Nee, op het WK. Och, gaarne. Weet Anne zoveel van voetbal? Ik hoop het maar. In ieder geval, deze lijst gaat gezwind weer door met een prachtplaat van... ik denk altijd van... Crosby, Stills, Nash en Young. Iedereen is aanwezig, hè, bij Deja Vu. Ja, iedereen. Deja Vu. Beroemd album met

0: En Danny Blij met 639. Sinewen, Bert en immer wieder Sontax. Geschreven door Dries Holte, de helft van Sandra en Andres. Dit werd dan weer geschreven door Randy Newman. Three Dog Night zingt het.
1: Asking me, this is the craziest party that could ever be.

0: Was dit de laatste noot? Ah, ik dacht dat er nog één kwam. Three Dog Night op 638.
1: Straks in de 70s top 1000.
0: De toonladders van die opera van de Dizzy Mans Band.

0: korting op al onze merken. Voorwaarden op sep.be.
1: Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
4: Kia. Movement that inspires.
3: Voorwaarde op kia.be.
5: Deze week kom je bij Spar voor
6: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
5: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
6: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
5: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
7: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
8: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
7: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltham.
8: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.

Het is een van de 10 liedjes van Wiltura die de lijst haalt. 10, heel terecht. Nieuwkomer overigens, wat je diep treft op 637. En ook deze stond vorige keer niet in de lijst, nu wel, heel terecht. Mireille Mathieu.

dat is Mireille Mathieu natuurlijk, hè, met Acropolis Adieu, Duits lied. En het is een hymne in Quebec geworden in de coronatijd. Vraag me niet waarom. Dit ken je vooral van Thelma Houston, maar ook de originele versie staat erin. Van Harold Melvin en de Blue Notes.

Dizzy Man's Band. Ja, de Koningin Elisabeth-wedstrijd winnen voor zang, dat zou niet gebeuren. Maar ze hielden er wel een gigantische hit aan over, die opera met Jacques Kloes. Want dat was zeg maar het opperhoofd van deze pretpopgroep uit Zaandam. Geweldige stem hoor, een beetje Blood, Sweat and Tears, maar hier gingen ze compleet uit hun dak. En ja, het bewijs wordt nog maar eens geleverd. 17 hits hadden ze in Nederland, maar deze onthouden we gek genoeg. En nu een liedje dat, je hoort het al hè, niet echt in de jaren 70 thuis hoort. Want het origineel is van 69, maar het haalde de hitparade in 1977. What?

0: Je hoorde Mighty Sparrow, blijkbaar in de Caraïbe. De populairste calypso-zanger ook, Byron Lee en The Dragonairs. Een mondvol.
1: Straks in de 70s top 1000.
0: Nog meer Nederlandse trots. Earth, Wind and Fire. Earth and Fire. Dat is gevaarlijk, hè, als je die Earth, Wind & Fire er net al gehad hebt. En Tina Charles, die had ik al beloofd. Begin van de uitzending.
2: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
3: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
4: Yes, of Corsa.
3: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
4: Yes.
3: Vanaf €179 per maand in lease and go.
4: Yes.
3: En tot 8 jaar speciale garantie.
4: Yes.
3: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
5: Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor €3.
6: €3 voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
5: Voorwaarden op koolruit.be. Koolruit, laagste prijzen.
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Sterretje of barst in je auto ruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
9: Info en voorwaarden op carglass.be.
10: Voilà, dat was de Brabantson. Een tijd voor de match nu en goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
11: De snelste zijn, wat een verschil, ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be.
12: Proximus. Think possible.
13: Mannekes.
14: Bompie.
13: Ik ga schilderen.
14: Nee, Bompie, we gaan klussen.
13: Schilderen.
14: Klussen.
13: Schilderen.
14: Klussen.
13: Schilderen.
14: Klussen.
13: Mannekes.
14: Moeder.
13: Schilderen is ook klussen.
14: Oh ja.
13: En tot maandag is het 25% korting op alle verf.
14: 25?
15: Ja, want wij gaan schilderen met Gamma.
16: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
13: Gamma, jouw verfexpert.
17: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
18: IKEA.
17: Meer info op IKEA.be.
19: Bij Telenet weten we dat je als weddingplanner soms dit telefoontje krijgt.
20: Ja, en de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons EVI-chameleon.
21: Groen. Oh nee, wacht. Blauw.
19: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
21: Ja, geel.
19: Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
21: Oh, yellow.
22: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel just.
23: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
22: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
23: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
22: Ah, top hè, die Kate.
24: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KBC. Beweegt met je mee.
25: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
26: En hier uw linkeroor.
25: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
26: Wat blief?
25: Zie je het wel.
26: Oh, amai, dat is ampetant.
25: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
26: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
25: Wat?
26: Aan halve prijs.
25: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
26: Wat blief?
25: Bij Hans.
26: Ja, ja, het kan anders.
27: Draai de tijd terug, niet het volume. Hoor de 70s zoals ze klonken. Boek een gratis hoortest in een Audica hoorcentrum. Audica, hou van je oren.
28: De 70s top 1000 van Nostalgie Plus.

0: dit is precies 50 jaar oud. Jawel. En juni kwam het binnen in 1976 in onze hitparade. Tina Charles, Tina Hoskins heet in feite Dance Little Lady. En helemaal vooraan, om 12 uur draaiden we al I'm on Fire, 5000 volt. Ook haar verdienste natuurlijk, want ze heeft een heel prettige stem. Het gaat niet zo goed met die flamboyante zangeres van Earth and Fire. Ik heb ooit een collega uitgelachen omdat die Earth, Wind and Fire zei. Nu deed ik het zelf daarnet. Earth and Fire, de groep uit Den Haag. Johnny Kaagman, ze heeft al jaren Parkinson, maar nu moet ze echt 24 uur op 24 medisch opgevolgd worden. Dat is geen goed nieuws. We hebben natuurlijk herinneringen aan dat gouden tijdperk van Earth and Fire.
1: Nummer 631.

Earth and Fire, nummer dat je omver blies in 1973. We gaan naar Spanje zometeen met Julio Iglesias. Eerst naar Italië met Benedetto Arrigo. Dat is de echte naam van Bino.

0: Pino op 630. Iets doet mij vermoeden dat Julio Iglesias op dit moment voor zijn tv-scherm gekluisterd zit. Want zelf was hij ooit doelman bij Real Madrid. Tot 63 heeft hij een zwaar ongeval gehad. En is hij beginnen zingen. Heeft nooit meegedaan aan het WK. Dat ben ik even gaan opzoeken. Met etterlijke hits tot gevolg. Zoals deze op 629.
1: Dime que hoy me quieres igual que ayer. Que nada ha cambiado, que

Gezegend met een heel unieke falsetto stem, de zanger van The Stylistics. Can't Give You Anything, op 628 overigens geschreven door hetzelfde componisten trio als Can't Help Falling In Love. Die hebben iets met titels met can't. Het is aan hem, na twee uur, aan Sepp en daarna aan Domi en dan aan Anne. Nou, je kan maar beter een korte naam hebben als je bij Nostalgie Plus wil komen presenteren. Nog een mooie om naar het nieuws toe te gaan. Him, Rupert Holmes, 627.

0: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be. Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Er is een wereld waar wonderen tot leven komen. Een wereld vol sprookjes, spanning en avontuur. Een wereld waarin je samen herinneringen maakt. Efteling, wereld vol wonderen. Beleef de leukste zomer in de Efteling.

0: 20% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: klinken.
1: Want onze Cava Codor New Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
2: Klinkt goed.
1: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, bak plezier.
4: Hou je van verhalen over muziek?
5: Eind jaren 80, op haar hoogtepunt, stond ze bekend als de Queen of Pop.
4: Of luister je gewoon liever naar pop? Together. Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
6: Tel mee af naar de nummer 1 in de 70's top 1000.
7: En kies via nostalgie.plus jouw ultieme favoriet uit de top 20.
8: Hey, goedemiddag, ik heb er vandaag nog net dat tikkeltje meer zin in, want ik mag beginnen met een van mijn favoriete 70's groepen. Fleetwood Mac met Tusk. Your golden years. Nostalgie.plus. Het is 2 uur, nieuws met Fraukje Kajon.
9: Goedemiddag. De stad Sint-Truiden wil zich burgerlijke partij stellen als blijkt dat de omgeving een rol speelde bij het dodelijke ongeval gisteren. Een jongen van 13 kwam om het leven toen hij met zijn fiets bij een oversteekplaats werd aangereden. Het is nog niet duidelijk hoe dat kon gebeuren, maar het zou kunnen dat de overgroeide bermen een impact hadden. Volgens de burgemeester was het agentschap Wegen en Verkeer al meerdere keren verwittigd over de gevaarlijke situatie, maar zonder resultaat. Het parket onderzoekt intussen het ongeval. De Oekraïnse president Zelensky is in Brussel ontvangen door onze premier De Wever, defensieminister Franke en buitenlandminister Prevot. Ze hebben besproken hoe ons land Oekraïne kan helpen in de oorlog met Rusland. Franke bevestigde onder meer dat eind dit jaar de eerste Belgische F-16's naar Oekraïne vertrekken. Zelensky is intussen aangekomen op het Koninklijk Paleis voor een lunch met koning Filip. En dan naar ons voetbal. Landskampioen Club Brugge en promovendus KV Kortrijk openen het nieuwe voetbalseizoen op vrijdag 7 augustus. Dat maakte de Pro League bekend tijdens de kalendervoorstelling. Op zaterdag trekt bekerwinnaar Union naar Westerlo en speelt Standaard tegen Cercle Brugge. Op zondag is het dan AA Gent tegen KV Mechelen, Anderlecht tegen La Louvière. En Antwerp sluit de eerste speeldag af tegen SK Beveren, vorig jaar de ongeslagen kampioen in 1B. De competitie is dit jaar voor het eerst weer zonder play-offs. En onze nationale voetbalvrouwen spelen in de eerste WK-kwalificatieronde tegen Polen begin oktober. Dat is zo net geloot. Als ze winnen moeten ze nog een tweede en laatste play-off-ronde spelen. En dat zal tegen de winnaar van het duel tussen Kazachstan en Ierland zijn. Dat is een haalbare kaart voor onze Flames en dus ook een goede kans om zich voor het eerst te plaatsen voor het WK-vrouwenvoetbal. Deze namiddag volop zon bij 23 graden aan zee en tot 33 graden elders. Vanavond kans op felle onweersbuien. Morgen opnieuw zonnig en drukkend warm tot 35 graden. Ook 's avonds kunnen er opnieuw forse onweersbuien zijn. In het weekend blijft het erg zonnig met maxima tot 32 graden.
7: De 70's Top 1000 met Sebastian de Krop.
6: Nummer 626.

En Fleetwood Mac met Lindsey Buckingham, die de drumpartij van dit nummer naar verluidt op een doos papieren zakdoekjes in zijn badkamer opnam. Tusk. Het is een nogal dubbelzinnig nummer, want het gaat eigenlijk over seks. Een goeiemiddag. Het valt mij op dat iedereen vandaag net dat tikkeltje beter gezind is. Dat zou kunnen komen door het mooie weer, maar volgens mij nog veel meer door deze 70s top 1000. Dit is jouw feest van de 70s, dus beeld je in dat je op een lichtgevende discovloer staat. Doe wat glitters in je haar en trek je zilveren laarzen aan, zoals de mannen van ABBA op het Eurovisie Songfestival. En je bent er helemaal klaar voor. Nog tot 4 uur alleen maar de grootste 70s hits. Met dit uur in de lijst onder andere Dan Fogelberg in een super romantische bui. De Nederlander Gerard Cox met de perfecte meezinger. En Electric Light Orchestra in het gezelschap van een leuk vrouwenkoor. Eerst Dalida die meesurft op het succes van de disco. Met J'attendrai op 625. De 70s.

staat wat mij betreft een beetje aan de lage kant. Maar ja, het is de keuze van de luisteraar. Het resultaat van de stemming op 624 in de 70s top 1000. Evil Woman van Electric Light Orchestra. Het is het moment om je haar met veel gel naar achter te kammen en je mooiste wit pak aan te trekken. Want dan word je misschien ook wel de koning van de dansvloer. Net als John Travolta in Saturday Night Fever. Dit is muziek uit de film met Bee Gees. You Should Be Dancing.

0: Je krijgt de Bee Gees nog 5 keer als je wil weten met welke classics en waar die staan in de 70s top 1000. Dan moet je maar eens gaan kijken op nostalgie.plus, want daar staat de lijst al bijna integraal. Alleen de top 100 houden we als verrassing nog even geheim. You Should Be Dancing van de Bee Gees.
1: Straks in de 70s top 1000.
0: Twee heren en twee dames, de ene met blond en de andere met zwart haar. En zo ga je al vlug aan ABBA denken. Guys and Dolls straks met Mamacita op 622. De volgende is misschien een beetje raar om vandaag te horen.
2: Het is weer voorbij, die mooie zomer. Die zomer die begon zo wat in mei.
0: Het is de eerste dag met 30 graden, maar toch gaan we deze allemaal vrolijk meezingen in het zonnetje. Het is weer voorbij die mooie zomer van Gerard Cox.
3: Voor voeten die gezien mogen worden, ga je beter naar Kruidvat. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Kies een mix.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
6: Ze zijn er. Nu bij Aldi, een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Aldi, altijd slim.
7: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
8: IKEA.
7: Meer info op IKEA.be.
9: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
10: Yes, of Corsa.
9: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
10: Yes.
9: Vanaf €179 per maand in lease and go?
10: Yes.
9: En tot 8 jaar speciale garantie?
10: Yes.
9: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
11: Mannekes,
12: Bompi,
11: ik ga schilderen.
12: Nee, Bompi, we gaan klussen.
11: Schilderen.
12: Klussen.
11: Schilderen.
12: Klussen.
11: Schilderen.
12: Klussen.
11: Mannekes.
12: Moeder.
11: Schilderen is ook klussen.
12: Oh ja.
11: En tot maandag is het 25% korting op alle verf.
12: 25?
13: Ja, want wij gaan schilderen met Gamma.
14: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop.

0: Voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert.
2: De 70s Top 1000. Nostalgie Plus.
3: Nummer 622.

Pauls doet Guy uit Sinaï denken aan de warme zomer van 1976. De zomer waarin hij zijn vrouw Rita heeft leren kennen. Niet veel later werd dit een grote hit bij ons en het is altijd hun liedje gebleven. You never find another love like mine. Als jij een verhaal of een leuke herinnering hebt bij de muziek, vertel het mij dan zeker ook. Dat kan en mag via nostalgie.plus of stuur een WhatsApp op 0477 900 800. En wat is er leuker dan verliefd zijn? Niks toch? Wel, er hangt nog meer liefde in de lucht. Ook bij Dan Fogelberg op 620 in de 70s top 1000. Dit is Longer.

En dit najaar komt ze naar ons land voor 2 concerten. Bozar in Brussel en de Stadsschouwburg in Antwerpen. Emmylou Harris op 619. You never can tell. Die zoeken naar een plekje in de schaduw vandaag, want man, wat is het warm. We zijn het natuurlijk ook niet gewoon meer, maar geniet er maar van, want voor je het weet is het voorbij. Gerard Cox in de 70s top 1000. Het is weer voorbij, die mooie zomer.

0: Misschien doet het jou wel denken aan een romantische strandwandeling of een strandvakantie in de 70s. Want toen gingen velen nog gewoon op reis naar de kust. Een weekje Blankenbergen of Oostende. Het is weer voorbij die mooie zomer van Gerard Cox.
1: Straks in de 70s top 1000.
0: Haal de zwarte en de witte schmink maar al boven, want de mannen van Kiss staan klaar. Sure, know something. En wat was de 70s muzikaal toch een heel divers decennium. Love heb je ook te goed. Ja, leuk dat dit ook de lijst gehaald heeft. Hè? Het vrolijke You Owe Me. Love straks op 616.
2: Licht het op, laat het op. Werkt het op stroom?
3: Hoor je het niet? Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
4: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht? Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht? Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Go Yellow!
7: Tot 21 juni krijg je bij Telenet 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
8: Oei, nog maar tot 21 juni?
7: Yep, info op telenet.be.
9: Draai de tijd terug, niet het volume. Hoor de 70s zoals ze klonken. Boek een gratis hoortest in een Audica hoorcentrum. Audica, hou van je oren.
1: De 70s top 1000.
10: Top 1000.
1: Nostalgie plus.
11: Nummer 617.

is de opvolger van I Was Made For Loving You, die andere notering van Kiss in de lijst. Sure Now Something op 617 in de 70s top 1000. Eentje hoger, de dames van Love en het nummer dat geschreven werd als muziekje, als tune voor een Nederlandse tv-reeks. Dat was een comedy-reeks over een nachtclub-eigenaar. De eigenaar van een club met de naam Waldo Lala. En vandaar dat ja, die naam ook wel terugkomt in dit nummer. Het was de eerste echte grote hit voor de dames van Love. Op 616, You Owe Me. I'd love to go out to dance tonight. I know a disco that's out of sight. I want you all.

Het is het nummer dat ik met mijn beste vriendin nog geplaybacked heb. Bij ons in het dorp stuurt Leen uit Speer. Het was eind jaren 70, begin jaren 80. Het playbacken kwam zo stilaan op. En we wilden ook eens meedoen. Ik was Anjeta en mijn vriendin Frida helemaal verkleed en al. We hebben dit gebracht. Eagle op 615. Een nieuwkomer in deze 70s top 1000. ABBA staat trouwens met de twee nummers in de top 20. Dancing Queen en ook Mamma Mia. Ga naar nostalgie.plus en stem op je ultieme favoriet. Misschien dat die zowel op de allereerste plaats terechtkomt in deze mooie lijst. Dat zou fijn zijn. En nostalgie.plus. 614 nu voor Redbone en The Witch Queen of New Orleans.

0: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
1: Mannekes,
2: Bompie,
1: ik ga schilderen.
2: Nee, Bompie, we gaan klussen.
1: Schilderen.
2: Klussen.
1: Schilderen.
2: Klussen.
1: Schilderen.
2: Klussen.
1: Mannekes.
2: Moeder.
1: Schilderen is ook klussen.
2: Oh ja.
1: En tot maandag is het 25% korting op alle verf.
2: 25?
3: Ja, want wij gaan schilderen met Gamma.
4: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert.
5: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
6: Wie, ikke?
5: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
6: Maar echt?
5: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
6: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
5: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
6: Voilà.
5: Op sunweb.be.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
8: Ah ja, het is mosselseizoen.
7: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1+1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
8: En wel, met u ga ik graag in zee.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
10: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
9: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
11: Info en voorwaarden op carglass.be.
12: Tot en met zaterdag tweede zak hondenvoeding aan halve prijs. Voor brokkenjagers zoals jij. Horta, compleet zot van tuin en dier. Voorwaarden in de winkel.
13: Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1+1, gratis.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
16: 4000?
15: Ça va toch, dat is €20.
16: Ah ja? En die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor maar al vis.
15: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
17: Kom, laat je inspireren.
18: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
17: Kom, laat je inspireren.
18: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
17: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
18: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
19: Tel mee af naar de nummer 1 in de 70's top 1000.
20: En kies via nostalgie.plus jouw ultieme favoriet uit de top 20.
21: Nostalgie.
22: Het is momenteel 22 graden in Rio de Janeiro. We gaan dus even verkoeling zoeken in de 70's top 1000 met Peter Allen.
23: Your golden years.
22: En I go to Rio.
23: Nostalgie plus.
22: Is 3 uur en Fruitje Kajon komt erbij met nieuws.
24: Goedemiddag. De stad Sint-Truiden wil zich burgerlijke partij stellen als blijkt dat de omgeving een rol speelde bij het dodelijke ongeval gisteren. Een jongen van 13 kwam om het leven toen hij met zijn fiets bij een oversteekplaats werd aangereden. Het is nog niet duidelijk hoe dat kon gebeuren, maar het zou kunnen dat de overgroeide bermen een impact hadden. Volgens de burgemeester was het agentschap Wegen en Verkeer al meerdere keren verwittigd over die gevaarlijke situatie, maar zonder resultaat. Het parket onderzoekt het ongeval. In Groningen in Nederland heeft de politie een tienermeisje opgepakt nadat haar ouders afgelopen nacht dood werden aangetroffen. De politie gaat uit van een misdrijf. Het meisje van 13 zit in isolatie en mag voorlopig alleen contact hebben met een advocaat. Volgens buurtbewoners stond het gezin op het punt om te verhuizen. De precieze omstandigheden worden nog onderzocht. En dan naar ons voetbal. Landskampioen Club Brugge en promovendus KV Kortrijk openen het nieuwe voetbalseizoen op vrijdag 7 augustus. Dat maakte de Pro League bekend tijdens de kalendervoorstelling. Op zaterdag trekt bekerwinnaar Union naar Westerlo en speelt Standaard tegen Cercle Brugge. Op zondag is het dan AA Gent tegen KV Mechelen en Anderlecht tegen La Louvière. Antwerp sluit dan de eerste speeldag af tegen SK Beveren, vorig jaar de ongeslagen kampioen in 1B. De competitie is dit jaar voor het eerst weer zonder play-offs met 18 clubs in plaats van 16. Deze namiddag volop zon bij 23 graden aan zee en tot 33 graden elders. Vanavond kans op felle onweersbuien. Morgen opnieuw zonnig en drukkend warm tot 35 graden. Ook 's avonds kunnen er opnieuw forse onweersbuien zijn. In het weekend blijft het erg zonnig met maxima tot 32 graden.
0: '70s Top 1000 met Sebastian de Krop.
2: Nummer 613.

Peter Allen. Hij schreef vaak voor andere artiesten, zoals Olivia Newton-John en Christopher Cross. Maar toch had hij ook zelf een hit, I Go To Rio. Ja, wat gaat het toch goed en lekker vlot vooruit deze 70s top 1000. Iedere dag, ook volgende week, een heerlijke lijst van 9 uur 's ochtends is het genieten en dompelen wij onder in al die fijne 70s muziek. Ook Sonja is aan het meeluisteren en ze zegt van ik geniet zo van de 70s. Het is met voorsprong mijn favoriet decennium. En ja, goede herinneringen aan, ook aan al die muziek van toen, aan de glamrock, de disco, de slagers, de rock. Het is allemaal mijn ding. Het is genieten van begin tot einde. Wel, zo hebben we het graag. Dat is de 70s top 1000. Hoe beleef jij het en wat vind jij ervan? Je mag zeker ook reageren via nostalgie.plus. Of een berichtje sturen via WhatsApp op 0477-900-800. Nog tot 4 uur hou ik je gezelschap met dit uur onder andere muziek van The Strangers. Jawel, zij hebben ook deze lijst gehaald met een hele fijne. Welke ontdek je later? Later dit uur. Gigi Kale staat klaar met Cocaine en de Richie Family neemt ons mee de dansvloer op. Maar eerst naar 612 in de lijst. En die is voor Elkie Brooks, Pearl's a Singer. De 7

Marvin Gaye, hij is met voorsprong een van de grootste soul-iconen en kan dus niet ontbreken in de lijst Mercy, Mercy Me. Ik tel de Ritchie Family twee keer in deze 70s top 1000, onder andere met American Generation, dat is hun hoogst genoteerde. Dit zijn ze voor het eerst. We gaan richting de discotheek, zoals we dat met z'n allen in de 70s deden, op de Best Disco in Town.

0: Who staat klaar met het nummer waarmee de rockopera Tommy afsloot. En dat is See Me, Feel Me. Ik heb ook Gigi Kale. En ze voel je aan dat we toch net iets meer gaan rocken de komende minuten in deze 70s top 1000. Onder andere ook met deze Cocaine.
1: Annulering door herexamens. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Boek de beste last minute, nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Bijvoorbeeld naar Tunesië. Ga naar tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
5: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
6: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
7: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
6: Allemaal in overal.
7: Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei, pardon. Nee, niet goed gezien.
5: Schilderwerken of een schilderij stelen.

0: 10% korting op het hele barbecue-assortiment. Lidl, dat kan tellen.
1: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. La Perre.
2: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
3: Yes, of Corsa.
2: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
3: Yes.
2: Vanaf €179 per maand in lease and go?
3: Yes.
2: En tot 8 jaar speciale garantie?
3: Yes.
2: Kom langs in je Opel-verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
4: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
5: IKEA.
4: Meer info op ikea.be.
6: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Braschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
7: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
8: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
7: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltham.
8: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
9: De 70s Top 1000.
10: Top 1000.
9: Nostalgie Plus.
10: Nummer 609.

Op 608, Tony Orlando natuurlijk, met Down and Knock Three Times. En daarvoor The Who in the 70s, top 1000. See Me, Feel Me, Guido uit Opwijk moet spontaan terugdenken aan zijn jonge jaren. Ik was in het jeugdhuis met een paar vrienden toen daar plots dit nummer te horen was, schrijft hij. We hadden kort daarvoor nog de film Woodstock in een bioscoop in Brussel gezien, met The Who natuurlijk ook in. En ja, het kwam gewoon allemaal mooi samen. Gevoel van vrijheid, samen zijn, dat is voor mij de 70s, zegt hij. Mijn leven is begonnen in die jaren 70. We beginnen werken toen ook. En ja, de liefde leren kennen, dus eigenlijk een hele belangrijke periode in mijn leven. En leuk om al die muziek uit dat decennium nu terug te horen. Wel blij dat je er zo van aan het genieten bent, Guido. En ja, er komt nog veel moois op je af, hoor. Gigi Kale, zometeen Cocaine. En dit is al Johnny Cash. Heeft ook maar mooi zijn plaats verzilverd in onze lijst op 607, A Thing Called Love.

Eric Clapton zou het later coveren, maar die versie heeft de 70s top 1000 niet gehaald. Cocaine, de bluesrock van J.J. Cale. Straks Disco, Boney M, dat is altijd goed. Daniel Boone heb je eerst nog te goed in onze lijst op 605. Beautiful Sunday. So

0: Het klinkt heel vrolijk, zoals je dat gewoon bent van Boney M. Maar die is nogthans een nummer met een politieke context. De problemen tussen katholieken en protestanten in Noord-Ierland. Belfast op 604.
1: Straks in de 70s top 1000. That's why I'm easy.
0: In de 70s had Lionel Richie het nog volledig naar zijn zin bij de Commodores. Het mooie en het rustige Easy straks. En je mag ook oefenen op je beste Antwerps.

0: Want de Strangers komen eraan. Ze zijn een van de hoogste nieuwkomers in de 70s top 1000. Straks op 601 Schelen van der Linden.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
2: Ah, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, oh, top hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
4: Voor voeten die gezien mogen worden, ga je beter naar Kruidvat. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Kies een mix.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Kom, we gaan klinken op onze nieuwe keuken. Champagne? Nee, jij blijft zitten. Ik heb hier alles binnen handbereik.
7: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
8: 11 zelfstandige keukenspecialisten onder 1 merk.
9: Grando.
10: Barbecue topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjes brochetten.
11: 35% op balletjes brochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
10: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
12: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
13: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
14: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
15: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
16: Info en voorwaarden op carglass.be.
17: Nu Junto Inspiratiedagen. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.
18: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
19: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
18: Hoe praat jij nu?
19: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
18: En vinden vrouwen dat niet lastig?
19: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
20: Mobile Vikings.
18: Play it smart.
21: Draai de tijd terug, niet het volume. Hoor de 70s zoals ze klonken. Boek een gratis hoortest in een Audica hoorcentrum. Audica, hou van je oren.
22: De 70s top 1000.

0: Crazy Horses heb je nog te goed. En ja, dan Donny Osmond solo natuurlijk. Ook nog wel een paar keer, denk ik. Die Osmond broertjes met Down by the Lazy River.
1: De 70s.
0: Top 1000. En daarvoor Commodores natuurlijk met de Easy. Luc vindt de 90s versie van Faith No More ook leuk. Maar voor Tanja is die van Commodores haar ultieme favoriet. Zonder twijfel. Ik ben altijd een grote fan van Lionel Richie geweest, zegt ze via Nostalgie.plus. Als jong meisje verzamelde ik en knipte ik alles uit wat ik kon vinden. Artikels, foto's natuurlijk. Mijn kamer was, ja, zo leek het toch wel, behangen met Lionel Richie. In de 70s begon het natuurlijk allemaal met Commodores Easy in de 70s top 1000. En dan nu de Strangers. Zij maakten graag persiflages of bewerkingen van bekende nummers. Zo ook met Gigi Lamoroso van Dalida. Bij hen gaat het over een pompier uit Lier. Schelen van de Linden. De Strangers.
2: On the

0: Ikke. Ikke schelen van der Linde. Maar allemaal zijn de taart als Brutoeg of als Loekerke. Zijn dode maskers. Allemaal woze stoppels zot van mij, allemaal. Allee, de vrouw van de Champeter, die stak haar kot in brand omdat ik maar langs zou willen komen. En de madame van de dokter, dat was een afscheur. Als die begon te braden en de maat van de pastoer, wat dat die allemaal wel.
1: Op een keer kwam een mens van een Hollandse grens. Ze zei zich schelen los, dat is normaal. Kom er niet naar mijn noes, want ik woon er in Sloes.

En toen ik daar zo stilletjes en al liggen aan de stoel stond, hoorde ik ineens, ah wel, wij dan me door hebben. En daar stond de Jean-Peter en de pastoor en meneer dokter. En de Jean-Peter die zei, miljarden, had hij van mij dat weet dat je weer terug zei, stikt ze van hier ons kot in brand. En de dokter zei, en had hij van mij het weet, gooit zijn klooster haar kap overdag. En de pastoor zei, mijn maat heeft het precies al geroken. En zinder komt ze, zij is via allemaal bij, Paula en Rosa en Emily.

The Strangers, dat is plezier. Ook voor Peter, een Antwerps plaatje. Hoe toepasselijk. Ik ben net bezig met een fietstochtje vanuit Gent richting Antwerpen. Met jullie muziek in de oren. Nu vanuit Beervelde, Peter. Dus Gele van der Linden van The Strangers. En zo is het alweer bijna 4 uur. Domi staat klaar voor de 70's Top 1000 Aftershow. Met straks al meteen een hele grote uit Grease. Een van die topfilms uit de 70's. Maar ook een 70's hit van de Beach Boys, Aretha Franklin bijvoorbeeld en zoveel meer. Trouwens, vergeet het niet, hè, je kan nog steeds stemmen voor de 70's Top 1000 of toch voor die bovenste 20. Je kan de volgorde van de top 20 door elkaar halen en je ultieme favoriet naar de eerste plaats stemmen. Ga even kijken op nostalgie.plus en doe dat zeker ook. De 70's Top 1000 zometeen met Domi. Eerst deze nog, daar is Neil Diamond nog eens. Hij mag de top 600 openen met zijn Cracklin' Rosie.

0: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
1: IKEA.
0: Meer info op IKEA.be.
2: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
4: Ah ja, het is mosselseizoen.
3: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1+1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
4: En wel, met u ga ik graag in zee.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Code Yellow!
6: Tot 21 juni krijg je bij Telenet voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
4: Wat? Nog maar tot 21 juni?
6: Yep.
4: Oei, dan moet ik rap zijn.
6: Go for info naar telenet.be.
7: Tel mee af naar de nummer 1 in de 70's Top 1000.
8: En kies via Nostalgie.plus jouw ultieme favoriet uit de top 20.
9: Goedemiddag, en zo sluiten we het winkeltje weer van onze 70's Top 1000 voor één dag. Morgen vroeg gaat hij weer opnieuw open. Maar laat je vooral niet tegenhouden om van die 70's muziek te genieten hier in de 70's Top 1000 Aftershow. Met straks Delegation na John Travolta. En Olivia Newton-John, die mag niet ontbreken natuurlijk. Summer Nights, dat is voor na het nieuws van 4 uur. Goedemiddag.
10: Goedemiddag. Het Brusselse parket heeft een opsporingsonderzoek geopend na de bedreigingen tegen het personeel van Securrail. Dat is de veiligheidsdienst van spoorwegmaatschappij NMBS. Het gaat om een Frans dreigbericht dat gisteren binnenkwam via de klantendienst van NMBS. Daarin werd onder meer gedreigd om Securrail-medewerkers neer te steken. En het zou niet de eerste keer zijn dat zij dreigbrieven krijgen. Wie precies achter die bedreigingen zit, moet het onderzoek nog uitwijzen. De Nederlandse webshop Funcaps zou gelinkt kunnen worden aan 18 sterfgevallen. Dat zegt het Openbaar Ministerie op het proces in Nederland, waar 3 verdachten terecht staan. Ze verkochten jarenlang extreem verslavende medicijnen tegen angst- en slaapproblemen op hun webshop. Tientallen mensen zijn er mogelijk aan gestorven. In 18 gevallen kan het Openbaar Ministerie ook echt een directe link bewijzen en 4 andere gevallen worden nog onderzocht. In ons land kregen 2 verdachten eerder dit jaar al zelfstandig. Een webshop is offline gehaald. En de Ronde van Zwitserland voor vrouwen is overschaduwd door een zware valpartij. De Sloveense Urška Zigard verloor de controle op een verkeersdrempel en viel zwaar in de slotkilometer van de tweede rit. Ze bleef een tijdje onbeweeglijk liggen, maar werd wel bij bewustzijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze er nu aan toe is, is niet duidelijk. Zigard is de vriendin van wielerster Tadej Pogacar. Die rijdt op dit moment ook de Ronde van Zwitserland bij de mannen. Deze namiddag volop zon bij 23 graden aan zee en tot 33 graden elders. Vanavond kans op felle onweersbuien. Morgen opnieuw zonnig en drukkend warm tot 35 graden. Ook 's avonds kunnen er opnieuw forse onweersbuien zijn. In het weekend blijft het erg zonnig met maxima tot 32 graden.
8: De 70's Top 1000
7: Aftershow met Dominique Kromme.

Uit Engeland waren ze afkomstig, de mannen van Delegation en Put a Little Love on Me. En daarvoor van een soundtrack die één van de soundtracks was die de jaren 70 kleur gaf. John Travolta en Olivia Newton-John en Summer Nights, waarmee ze herinneringen ophaalden aan die fantastische zomer van heel lang geleden. Goedemiddag, tot 7 uur vanavond. De allerbeste 70s muziek hier in de 70s Top 1000 Aftershow met The Beach Boys en Tears in the Morning. No,

En zo werden we in de jaren 70 teruggecatapulteerd naar nog eens 20 jaar eerder in de tijd. Met hun verwijzingen naar de American Dinner van de jaren 50. Waar je de hamburgers al ruikt en de vetkuiven ziet. De Rubettes hadden daar een patent op. Met de jukebox Jive. We gaan ze nog tegenkomen in deze top 70's, top 1000. Later in de week. Stand By Your Man was een van de vele country hits die in de jaren 70 de hitparade bereikte. Tammy

0: Carrefour.
1: Vliegtuig, overnachting, musea. Voilà, ons vakantiebudget voor Barcelona is rond.
2: En ook uw budgetvakantiepech?
1: Oh, wat?
2: Stel, je belandt in het ziekenhuis met een zonneslag. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
1: Oh nee.
2: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten ter plaatse en uw repatriëring.
3: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Europassistance wordt binnenkort Radion.
4: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
5: Ik ben blind.
6: Hij zit vast.
5: Ik ben blind.
6: Het licht is uitgevallen.
5: Oh. Ik dacht even...
4: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
7: Yellow. Mannekes.
8: Bombie.
7: Ik ga schilderen.
8: Nee, Bombie, we gaan klussen.
7: Schilderen.
8: Klussen.
7: Mannekes.
8: Moeder.
7: Schilderen is ook klussen.
8: Oh ja.
7: En tot maandag is het 25% korting op alle verf.
8: 25?
9: Ja. Want wij gaan schilderen met Gamma.
10: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Gamma, jouw verfexpert.
11: Kom, laat je inspireren.
12: Van der Meer in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
11: Kom, laat je inspireren.
12: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
11: Kom, laat je inspireren door Van der Meer.
12: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
13: Your Golden Years.

In 1980 kwam het liedje opnieuw uit in een nieuwe versie. En dat was te danken aan de film The Blues Brothers, waar ze zelf ook nog een rolletje in speelden. Maar de original kwam uit 1970 van The Queen of Soul. En Think hier bij Nostalgie Plus in de 70s Top 1000 Aftershow, waar ik je zo meteen meeneem naar Kansas. In ieder geval, de band heet zo Dust in the Wind. Dat is voor zometeen na de glamrock van The Sweet.

Ze staan alleen maar met dit liedje in onze 70s top 1000. Kansas, de progressieve rockband uit Amerika, met hun grootste wapenfeit en Dust in the Wind. Earth, Wind and Fire, die hadden flink wat originals achter hun naam staan, maar in 1978 dachten ze van, we gaan eens een keertje een Beatles classic onder handen nemen en daar een soul sausje overheen gieten. Het leverde dit fantastische nummer op. Got to get you into my life.

0: Deze week kom je bij Spar voor
1: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
0: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: Er is een wereld waar wonderen tot leven komen. Een wereld vol sprookjes, spanning en avontuur. Een wereld waarin je samen herinneringen maakt. Efteling, wereld vol wonderen. Beleef de leukste zomer in de Efteling. Boek je tickets of verblijf op efteling.com.
3: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
4: Mijn haren omhoog?
3: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
4: Ah ja, dus mijn factuur?
3: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
5: Tot en met zaterdag tweede zak hondenvoeding aan halve prijs. Voor brokkenjagers zoals jij. Horta, compleet zot van tuin en dier. Voorwaarden in de winkel.
6: De maand juni, geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst, de broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
7: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals 7000 euro overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
8: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
9: Sterretje of barst in je auto ruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
10: Info en voorwaarden op carglass.be.

Stel je voor, het is 1975. We staan ergens in het Franse landschap. De zon gaat onder en je hoort de vogeltjes fluiten. En er is een herfstbriesje, maar het is wel warm in de nazomer. En je hoort dan die diepe stem van Joe Dassin op L'été Indien hier bij Nostalgie Plus. In de 70s top 1000 aftershow met Paul McCartney en Wings straks. Hi, hi, hi. Na een one-hit wonder uit 1979 van Nick Straker en zijn band. Hier is A Walk in the Park.

Een liedje waar in 1973 veel om te doen was, want de machtige BBC uit Engeland die aarzelt geen moment en gooit de plaat in de ban vanwege de referenties naar drugs en seksuele toespelingen. Oh ja, high worden op high van Paul McCartney en Wings. Het kon nog niet in 1973. De 70s Top 1000 Aftershow nog tot 7 uur vanavond. De allerbeste 70s muziek met straks Paul Simon, Slip Sliding Away. En nu eerst trekken we naar Nederlands Limburg met de band Pussycat, die in 1975 een nummer 1 hit scoorde met Mississippi.

0: Bestel nu je Dolvi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dolvi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
2: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
1: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
5: IKEA.
4: Meer info op IKEA.be.
6: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
9: Kia. Movement that inspires.
8: Voorwaarden op kia.be.
10: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
11: klinken.
10: Want onze Cava Codor New Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
11: Klinkt goed.
10: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
12: Code Yellow!
13: Tot 21 juni krijg je bij Telenet 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
11: Oei, nog maar tot 21 juni?
13: Yep, info op telenet.be.
14: Tel mee af naar de nummer 1 in de 70's Top 1000.
15: En kies via Nostalgie.plus jouw ultieme favoriet uit de top 20.
16: Goedemiddag, dag 4 van onze 70's Top 1000 zit erop. Morgen gaan we daarmee verder. Maar we laten ons niet tegenhouden om heel veel 70's muziek te draaien. Nog tot 7 uur vanavond in de 70's Top 1000 Aftershow. You're golden. Met Jeff Wayne zometeen en The Eve of the War. En dat is voor na het nieuws van 5 uur. Goedemiddag.
17: Goedemiddag. Europa kreunt onder een hittegolf. In ons land is de hittewaarschuwing voor morgen opgeschaald naar code oranje. Enkel aan de kust geldt nog code geel. Morgen worden temperaturen rond 35 graden voorspeld. Het is dus belangrijk om genoeg te drinken, niet te veel te sporten en voldoende schaduw op te zoeken. Heel warm bij ons, maar nog heter in Frankrijk. Daar stijgen de temperaturen de komende dagen tot zelfs zo'n 40 graden. Tientallen treinen werden al geannuleerd. Lessen en examens worden uitgesteld of zelfs opgeschort. Ook Duitsland zet zich nog schrap voor temperaturen tot 38 graden. Vlaams mobiliteitsminister De Ridder heeft voor het eerst gereageerd op de heisa over het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. De lijn moet besparen en wil volgend jaar 200 ritten schrappen. Veel ouders en scholen reageren ongerust op die plannen. De Ridder zegt intussen dat ze zich aan het budget moet houden, maar ze bekijkt wel of er nog aanpassingen mogelijk zijn. Pas tegen het einde van de zomervakantie zal duidelijk zijn of en hoeveel ritten er precies worden geschrapt. En geruststellend nieuws over de Sloveense wielrenster Urška Žigart. Ze viel vanmiddag zwaar in de slotkilometer in de tweede rit van de Ronde van Zwitserland voor vrouwen. Het zag er erg uit, maar ze houdt er enkel een kaakbreuk aan over. Žigart verloor de controle op een verkeersdrempel en werd bij bewustzijn naar het ziekenhuis gebracht. Het is trouwens de vriendin van wielerster Tadej Pogacar. Die rijdt op dit moment ook de Ronde van Zwitserland bij de mannen. Vanavond trekken er mogelijk felle onweersbuien over ons land. Het koelt eigenlijk niet echt af. Nog vrij warme minima bij 21 graden. Morgen wordt het nog heter, tot zelfs 35 graden. 'S Avonds opnieuw kans op onweersbuien en ook in het weekend nog zonnig en warm met maxima tussen 30 en 35 graden.
15: De 70's Top 1000
14: Aftershow met Dominique Kromme.

De man die dansjes verzon waarop iedereen kon gaan dansen op die verlichte dansvloer in de jaren 70, kent de hustle van de man Van McCoy en de Soul Cha-Cha hier bij Nostalgie Plus in de 70s Top 1000 Aftershow nog tot 7 uur vanavond. Met The Sound of Philadelphia, zometeen van Harold Melvin en de Blue Notes met Satisfaction Guaranteed. Nu eerst van een legendarisch album, een classic album dat Tapestry heet. Carole King was daar verantwoordelijk voor. Dit is I Feel the Earth Move.

0: noteringen hebben ze in onze 70's top 1000. En de hoogste gaan we nog tegenkomen, op nummer 478. En dat is een plaat die nieuw binnenkomt. En dit was Satisfaction Guaranteed or Take Your Love Back van Harold Melvin en de Blue Notes. En straks gaan we terug naar 1972, naar een man die heel vaak te horen is in de lijst. Elton John met Crocodile Rock.
1: Ze zijn er. Nu bij Aldi, een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Aldi, altijd slim.
2: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
3: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
2: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
3: Ja, blijf gaan.
2: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Info en voorwaarden op carglass.be.
7: Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.

0: Hij begon zijn carrière bij Louisette, onder andere samen met Erik van Eijgen. En in 1975 leverde hij een album af waarmee hij eigenlijk de kleinkunst een beetje een schop gaf. Ik doe niet mee, heette dat album. Raymond van het Groene Woud en Gelukkig zijn hier bij Nostalgie Plus. Een liedje uit de jaren 60, oorspronkelijk gezongen door Ray Charles, opnieuw opgenomen door de Stampeders met de Amerikaanse radiolegende Wolfman Jack, die zijn medewerking verleende aan Hit the Road Jack.
1: Hello!
2: Yeah. Is that you?
1: Who's it?
2: Oh, Cornelius!
1: Cornelius!
2: Yeah!
1: Oh, Cornelius!
2: Listen!
1: Bye-bye.
2: Listen!
1: Yeah, man, what's up?
2: I'm in trouble.
1: Yeah.
2: I'm good.

Gisteren draaide ik van het album van de Sister Sledge, We Are Family, al de track Thinking of You. En dit was een andere die een grote hit werd in 1979. En dat was mede dankzij de medewerking van de mannen van Chic. Lost in Music van Sister Sledge naar de Stampeders. En Wolfman Jack en Hit the Road Jack hier bij Nostalgie Plus in de 70s Top 1000 Aftershow. Met The Three Degrees zometeen en Dirty Old Man. Nu eerst een legendarische belpopband die in de jaren 60 begon met hun Seven Horses in the Sky. Hun succes ging door in de jaren 70. Ik heb het uiteraard over de Pebbles. Hier is Down at Kiki.

0: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
1: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
4: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
5: Peugeot. Voilà, dat was de Brabanson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
6: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, bak plezier.
8: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we klinken. Want onze Cava Codor New Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
9: Klinkt goed.
8: Besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

Three Degrees waren een van de smaakmakers van het Philadelphia-label uit 1974 met Dirty Old Man. We bevinden ons in 1971. We hebben een tijd van maatschappelijke onrust, een Vietnamoorlog en de opkomst van de hippiecultuur. Klein beetje achter de rug en dan is er een studiogroepje uit Canada dat een gospelnummer opneemt dat uiteindelijk een grote hit wordt in 1971. Ocean met Put Your Hand in the Hand.

was voor de tweede keer dat hij deelnam aan het Eurovisie Songfestival. En het lukte weer niet voor Cliff Richard. En toen dacht hij van, ik heb er genoeg van, ik doe het niet meer. Want hij haalde geen eerste plek in 1973 met Power to All Our Friends. Hier bij Nostalgie Plus in de 70s Top 1000 Aftershow. Een track van een classic album van Supertramp uit 1979. De titelsong zelfs van Breakfast in America.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor €3.
2: €3 voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Nu inspiratiedagen bij Junto. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.
4: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recuperen.
5: Zegt je oude console game over? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
6: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
7: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
6: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltham.
7: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen, waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
8: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tielen. Kijk op verlo.be.
9: Tel mee af naar de nummer 1 in de 70's top 1000.
10: En kies via Nostalgie.plus jouw ultieme favoriet uit de top 20.
11: Nostalgie. David Bowie is 8 keer genoteerd in de 70's top 1000. Flink wat hits. Een van zijn meest legendarische tracks uit de jaren 70 is uiteraard Heroes. Opgenomen uit Berlijn, die ga ik straks draaien. Na Barry Manilow. Your golden. Want die komt er zo meteen aan met Copacabana. Eerst maken we tijd voor het nieuws van 6 uur. Goedenavond.
12: Goedenavond. Europa kreunt onder een hittegolf. In ons land is de hittewaarschuwing voor morgen opgeschaald naar code oranje. Enkel aan de kust geldt nog code geel. Morgen worden temperaturen rond 35 graden voorspeld. Het is dus belangrijk om genoeg te drinken, niet te veel te sporten en voldoende schaduw op te zoeken. Heel warm bij ons dus, maar nog heter in Frankrijk. Daar stijgen de temperaturen de komende dagen tot zo'n 40 graden. Tientallen treinen werden al geannuleerd. Lessen en examens worden uitgesteld of zelfs opgeschort. Ook Duitsland zet zich schrap voor temperaturen tot 38 graden. Vlaams mobiliteitsminister De Ridder heeft voor het eerst gereageerd op de heisa over het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. De lijn moet besparen en wil volgend schooljaar 200 ritten schrappen. Daardoor zouden heel wat kinderen nog langer op de bus moeten zitten. De Ridder zegt intussen dat ze zich aan het budget moet houden, maar ze bekijkt of er nog aanpassingen mogelijk zijn. Pas tegen het einde van de zomervakantie zal duidelijk zijn of en hoeveel ritten er precies worden geschrapt. Europese autofabrikanten moeten binnenkort gerecycleerde plastics gebruiken in hun voertuigen. Dat staat in een nieuwe wet die werd goedgekeurd in het Europees Parlement. Afgedankte auto's zitten vol waardevolle grondstoffen. Maar elk jaar verdwijnen er 3,5 miljoen autowrakken uit de Europese Unie, vaak naar Afrika. De nieuwe wet moet dat nu voorkomen. Tegen 2032 moet 15% van de gebruikte plastics in wagens gerecycleerd zijn en tegen 2036 een kwart. En wielrennen. Tim Merlier heeft de tweede rit van de Ronde van België gewonnen. Hij was dit keer wel de snelste in een massasprint in Knokke-Heist. De Nederlander Olaf Kooi werd tweede, onze landgenoot Jasper Philipsen derde. En morgen is er dan de koninginneretappe met aankomst op de muur van Durbuis. Vanavond trekken er mogelijk felle onweersbuien over ons land. Het koelt eigenlijk niet echt af, nog vrij warme minima bij 21 graden. Morgen wordt het nog heter, tot zelfs 35 graden. 'S Avonds opnieuw kans op onweersbuien. En ook in het weekend nog zonnig en warm met maxima tussen 30 en 35 graden.
10: De 70's Top 1000
9: Aftershow met Dominic Kromme.

zitten in de zomer van 1977 in Berlijn, een grimmige en verdeelde stad die in het twee gespleten wordt door een kille betonnen muur. Midden in de Koude Oorlog sluit David Bowie zich op in de legendarische Hansa Studios. En daar ziet hij letterlijk, als hij uit de studios kijkt, de wachttorens en militairen met hun geweren in de aanslag. Heroes van David Bowie, een van de drie luik dat hij opnam in Berlijn. 1978 stond het bij ons in de hitparade. We gaan hem later nog tegenkomen in onze 70's Top 1000 met deze track. Straks een cover van een liedje van Jacques Brel, gebracht door Terry Jacks. Seasons in the Sun, dat is voor na The Village People.

0: Le Moriban, zo heette het origineel. Het werd gezongen door onze eigen Jacques Brel, Terry Jacks 74 en Seasons in the Sun. Straks gaan we naar Electric Light Orchestra en een dubbel album waarop een legendarische track stond, Mr. Blue Sky, en een andere legendarische track. Die heb ik zo meteen voor je klaarstaan. Namelijk Sweet Talking Woman van ILO.
1: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
2: De 70's Top 1000
3: Aftershow.

Out of the Blue, ze weten het album waar het op terug te vinden was. Ze zaten in zo'n creatieve fase dat ze zelfs een dubbel album konden afleveren. Electric Light Orchestra en Sweet Talking Woman hier bij Nostalgie Plus. En in 1979 regeerde ABBA al maanden en jarenlang de hitparades. En dat deden ze in 1979 ook met een legendarische track die zo goed was dat Madonna het ook nog gebruikte als sample. Gimme, gimme, gimme, hier is ABBA.

Je hebt ze van die popdeuntjes die in de jaren 70 in je hoofd bleven zitten en die dat nu nog altijd doen. Want waarschijnlijk ga je hem de hele avond nog blijven doorzingen. Champagne en Rock'n'Roll Star bij Nostalgie Plus. We zitten in 1971. Er is een Canadese songwriter die al flink wat achter de rug heeft. Onder andere met Crosby, Stills, Nash en Young. Zijn naam is Neil Young en hij heeft een fantastisch album afgeleverd. Namelijk Harvest. Ik heb het over deze track. Heart of Gold. Hier is Neil Young.

0: Vanuit een depressie in 1971 en Marvin Gaye besloot om wat minder evidente muziek te maken. Hij moest Berry Gordy van het Motown-label overtuigen van zijn kunnen. Maar het leverde wel een van de meest iconische albums op in 1971. Marvin Gaye en What's Going On. En straks gaan we naar 1977 met de winnares van het Songfestival van dat jaar.
1: Bestel nu je Dolvi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dolvi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
2: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
3: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
4: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
3: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei, pardon. Nee, niet goed gezien.
2: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
5: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
6: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
7: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
8: Voilà, een salade van vlees.
9: Oei, amai.
7: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
10: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
11: 4000?
10: Ça va toch, dat is €20.
11: Ah ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor maar al vis.
10: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
12: Mannekes.
13: Bombie.
12: Ik ga schilderen.
13: Nee, Bombie. We gaan klussen.
12: Schilderen.
13: Klussen.
12: Schilderen.
13: Klussen.
12: Schilderen.
13: Klussen.
12: Mannekes.
13: Moeder.
12: Schilderen is ook klussen.
13: Oh ja.
12: En tot maandag is het 25% korting op alle verf.
13: 25?
14: Ja, want wij gaan schilderen met Gamma.
15: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
12: Gamma, jouw verfexpert.

10 keer mogen we ze verwelkomen in onze 70's Top 1000. Vorig jaar stonden ze trouwens op nummer 1 in de 70's Top 1000. Benieuwd of dat dit jaar ook het geval is, dat ga je volgende week vrijdag pas ontdekken. Queen met Somebody to Love hier bij Nostalgie Plus. Met straks Ming DeVille en Spanish Troll. Nu eerst Al Hudson.

0: Ming DeVille en zijn grote doorbraakhit in 1977 met Spanish Troll. Veel plezier zometeen met Anne. Hier is Rob de Nijs, Malle Babbe.
1: Je schuint de straten af en volgt het dievenspoor. Met schooiers en soldaten

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Kissie, kendo, lekker op de camping. Kissie, want deze week kampeerspullen tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
4: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
5: Yes, of Corsa.
4: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
5: Yes.
4: Vanaf €179 per maand in Lease & Go?
5: Yes.
4: En tot 8 jaar speciale garantie?
5: Yes.
4: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
6: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
7: IKEA.
8: IKEA.
6: Meer info op IKEA.be.
9: Kom, laat je inspireren.
10: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
9: Kom, laat je inspireren.
10: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
9: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
10: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
11: Tel mee af naar de nummer 1 in de 70's top 1000.
12: En kies via nostalgie.plus jouw ultieme favoriet uit de top 20.
13: Eenjarige in een pak verkwikkende classics, de 70's in de hoofdrol. En jouw verhaal tot 9 uur, welkom.
14: Your golden years. Nostalgie.plus.
13: Eerst nieuws en weer van 7 met Vrouwkje.
15: Goedenavond. Binnenlandminister Kijntijn wil veiligheidsagenten van Secureel uitrusten met een wapenstok. Het Secureel personeel staat in voor de veiligheid op het perron, in de trein en in de stations. Eerder deze week was er een zwaar agressie-incident in het station van Antwerpen Centraal. 2 Secureel-medewerkers van NMBS raakten zwaar toegetakeld. Gisteren raakte ook bekend dat het personeel doodsbedreigingen krijgt. Kijntijn vindt het geweld onaanvaardbaar en bekijkt hoe de veiligheid in en rond de stations kan worden verbeterd. In Nuenen in Nederland zijn explosieven gevonden in een toekomstig asielcentrum. Bouwvakkers zagen die liggen door een kapotte ruit. Een deel van het gebouw werd vernield en er is ook een brandje gesticht. Alle explosieven zijn wel onschadelijk gemaakt. Het is al de 3e keer dat het gebouw wordt vernield. Tegen augustus krijgen er zo'n 160 asielzoekers opvang. Maar daar wordt fel tegen geprotesteerd. De gemeente kreeg meer dan 1000 klachten tegen het asielcentrum. En in de Ronde van Zwitserland heeft de Fransman Romain Grégoire de 2e rit gewonnen. Hij was al vroeg ontsnapt in een heuvelachtige etappe. De Spanjaard Camrubi werd 2e, de Nederlander Lemmen 3e. En de Sloveen Tadej Pogacar probeerde de groep vluchters nog in te halen, maar hij kwam net te kort. Hij werd 8e, maar hij blijft wel leider in het klassement. Vanavond trekken er mogelijk felle onweersbuien over ons land. Het koelt eigenlijk niet echt af. Nog vrij warme minima bij 21 graden. Morgen wordt het nog heter, tot zelfs 35 graden. 'S Avonds opnieuw kans op onweersbuien. En ook in het weekend nog zonnig en warm. Met maxima tussen 30 en 35 graden.
13: Dankjewel, Vrouwkje. Nog even vertragen op je weg naar huis. Op de N16 Sint-Niklaas-Willebroek. 22 minuten tussen Sint-Niklaas Centrum en de Krijgsbaan. En op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 16 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout.
11: Jouw verhaal.

7 doelpunten voor Rod Stewart in jouw 70s top 1000. Ondertussen 1-0 voor Tsjechië op het WK-veld. Wij besluiten vanavond ons voetbalthema met nog één vraag te gaan. Wat moet ik volgens jou absoluut weten om ook de volgende weken respectvol mee te kunnen supporteren? Welke regel of voetbalterm moet ik nog kennen? Buitenspel, blessuretijd, ik zeg maar wat. Welk supportersritueel is er zo en welke gouden supportersraad geef jij me nog mee? Via nostalgie.plus of WhatsApp 0477 900 800.

Let's all chant voor Diederik, want hij reikt uit met de kers op alle voetbaltermen volgens mij. Ann, als je één ding moet kennen, dan is het buitenspel. Maar eerlijk, ik kijk al 40 jaar voetbal en soms moet ik nog altijd wachten tot de herhaling. Mijn gouden raad, doe alsof je het snapt. Knik ernstig en roep pas als de rest roept, dan zit je meestal goed. En wat ik nu ook bedenk, Diederik, tegenwoordig kan ik het ook altijd eens proberen via ChatGPT. Leg uit, buitenspel. Matter in a club, done and also cold. Why we drink champagne? The tissues start to roll. She walked up to me and she

0: Benny beleeft het Zuid-Kempische Wiekevorst als een bakoven, maar er is verfrissing op komst, Benny. Want in Oostende regent het al, houdt het hoofd koel, tipt Ilse nog. Ja, en zon, regen, wij vieren een jarige zometeen met een van haar grootste fans aan de telefoon. Na een nonchalante van de Detroit Emeralds en een lesje spellen met them.
1: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
2: Ze zijn er. Nu bij Aldi, een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Aldi, altijd slim.
1: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tielen. Kijk op verlo.be.
3: Wil je bekijken welke muziek we net gespeeld hebben? Ga naar nostalgie.plus en check de playlist. Het beste uit de 60s,
1: 70s
3: en 80s.

0: Ja, ja, en wie is dan wel die jarige? Wel, dat is niemand minder dan Alison Moyet. Ze wordt 65 vandaag, maar van uitbollen weet ze niet. En ik las ook dat ze op 28 september in de AB staat. En een hele goede avond, Marnik.
1: Een goede avond, Anne.
0: Jij viert wel mee met Alison, want jij kunt haar wel smaken, hè? Of haar muziek tenminste.
1: Ja, ja. Muziek zeker, hè. En qua leeftijd ook, ja, ik ben maar een jaar jonger. Dus,
0: jij bent een jaar jonger.
1: Maar is een jaar, hè.
0: Nee,
1: muziek zeker. Ik kreeg zelfs een paar LP's voor mijn neus. Maar toen je gisteren, of een paar dagen geleden, die melding mikte op Facebook, had ik onmiddellijk ook een titel doorgestuurd. Hè.
0: Klopt.
1: Dat Old Devil Called Love.
0: Ja, die Old Devil Called Love. Een beetje jazzy nummer zo, hè?
1: Ja, inderdaad, een jazzy nummer. En een oude cover, hè.
0: Ja.
1: Als je het opzoekt, dat is niet origineel van haar.
0: Nee.
1: Maar een heel mooi lied natuurlijk, hè. Heel mooie song.
0: Ja, heel mooi gebracht ook, hè, door haar. Heel warm.
1: Ja. Heb ik menigmaal met een vriendin destijds opgedanst. Destijds in een of andere dansclub in het Kortrijkse. Dus is me nog bekend.
0: Oké. Okay. En wat vind je zo mooi aan Alison Moyet? Of aan haar muziek? Wat spreekt je zo aan?
1: Ja, wat dat ze brengt. Dat stukje disco, dat stukje jazz dat ze brengt. Ook destijds al met Yazoo, de dingen dat ze bracht met Vincent Clark.
0: Was ik al bijna vergeten? Ja, dat eigenlijk we hebben haar leren kennen via Yazoo, hè?
1: Ja, we zijn in de picture gekomen via Yazoo. En dan solo gegaan na een paar jaar. En Vincent Clark richting, wat was het, Depeche Mode, zo die dingen gewandeld.
0: Ja.
1: Heb ze ook gezien op Rock Toro nog destijds. Zoals ze zeggen, een paar duizend jaar geleden. En de Billboard Danger live gezien. Want die jonge tijd, 40 jaar terug. Hey, ja.
0: Ja, ja. Hoe zou je haar omschrijven? Wat typeert haar het meest?
1: De stem toch, hè?
0: De stem, ja.
1: Het genre, maar ook de stem. Ja, het timbre dat ze brengt. En het soort nummers. Maar de stem, en als je dan live zag destijds. Ja, was dat zo. De Chrissie Hynde van die periode ook, hè?
0: De Chrissie Hynde van die periode, wat bedoel je daarmee?
1: Ja, ze sprak aan op het podium. Ze leefde, ze sprak aan op het podium. Het was geen coole zangeres. Het was een warme dame op het podium. Dat wel, hè.
0: Ja.
1: Het legt je ook niet in, natuurlijk. Die muziek. Ik ben herbegonnen een aantal jaren terug met LP's te zoeken en te kopen. Zodoende dat ik inderdaad nog een paar LP's van haar... één LP en een verzamel LP van alles... gevonden heb van haar, en gekocht heb natuurlijk, via tweedehands manieren.
0: Ja, ik moet eerlijk zeggen, uit mijn gedachten was ze zo'n beetje verdwenen. We draaien haar hier natuurlijk bij Nostalgie Plus. Maar daarbuiten, hou ik het niet meer zo bij waar ze mee bezig is. Dus ik vind het heel bijzonder om jouw verhaal hier te horen en hoe je haar volgt.
1: Op vandaag volg ik haar, ik koop haar muziek, nieuwe muziek. Daarvoor heb je gelukkig Apple Music. Dacht dat ze vorig jaar of twee jaar terug nog een nieuwe LP heeft uitgebracht.
0: Klopt, ja. Ja,
1: maar vraag me niet een liedje te zingen, hoor, alsjeblieft. Dat gaat niet lukken.
0: Zullen we er eentje draaien? Zullen we er eentje opleggen?
1: Dat is een goed idee van u.
0: Hè? Uit 86, Is This Love.
1: Dat is een heel mooi nummer.
0: Mooi nummer.
1: Daar gaan we van genieten.
0: Oké. Marnik, geniet er nog van. Bedankt om even aan de telefoon te komen.
1: En, geen probleem.
0: Ja, je zei het is warm van waar je belt, maar de regen is onderweg.
1: Dat hebben we hier al eventjes gekregen.
0: Oké. Is goed. In ieder geval, luister maar, hè.
1: Ja, joh.
0: Groetjes.
1: Bedankt, hè.
2: Jouw verhaal. Nostalgie Plus.

opende heel wat deuren voor Gérard Lenormand in 78. Voici les clés. En de sleutel van die eerste 20 in jouw 70s top 1000, die heb jij in handen. Barry White, Queen, ABBA, maar ook Golden Earring, Deep Purple en Pink Floyd. Waar zullen we ze vinden volgende vrijdag? Het is aan jou. Stem jouw top 20 via nostalgie.plus. En snel, hè?

0: We kwamen ze al tegen met Hot Love op nummer 753. Maar twee noteringen voor T-Rex in onze top. Terwijl jij me jouw gouden supporterstips stuurt, stuur ik er nog eentje van die band jouw richting uit na een Vlaamse meezinger.
1: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
2: Motorpech en Nies. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1+1, gratis. Mooi weer van... Kruis.

Sepp ronde mooi af op nummer 600 vandaag. Daar vonden we Cracklin' Rosie van Neil Diamond. Nummer 900 komt nog eens voorbij na 8 uur. En na deze hier, die zich voordoen als strandjongens, maar eigenlijk meesters zijn in de classics.

0: Bestel nu je Dolvikeuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dolvikeuken. Wij maken uw keuken in België.
1: Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
4: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
3: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltham.
4: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
5: Verhaal met

Best of My Love, nummer 900 in onze top. Ze komen nog een keertje voorbij in goed en ander gezelschap. Want jouw 70s feest blijft duren nog één week na deze. We sluiten vanavond wel het voetbalthema af in jouw verhaal met nog één vraagteken. Wat moet ik volgens jou weten om ook de volgende weken duurzaam mee te kunnen supporteren? Welke regel of voetbalterm valt er nog te ontdekken? Welk supportersritueel? Kortom, welke gouden tip geef jij me graag nog mee? Nostalgie.plus of WhatsApp 0477 900 800. Ik hoor je misschien wel voor 9 uur.

0: Feest van de 70s, jouw feest met ook Gilbert O'Sullivan en zijn Claire. En Tom lijkt te ruiken dat ik de dingen graag eenvoudig houd. An, mijn gouden supporterraad of supportersraad, altijd positief blijven. Zingen, aanmoedigen, liefst met humor. Af en toe eens uitvliegen tegen de scheidsmacht, maar het is ook maar een mens. En supporteren doe je natuurlijk volledig in de kleuren van je club of land. Je zou mij eens moeten zien op het Kiel of voor onze nationale ploeg. Een foto, Tom, via WhatsApp. Zit het erin?
1: Uno, dos, one, two, tres, cuatro.

Misschien hebben balspellen en uiteindelijk ook voetbal wel een beetje te danken aan de voorouders van deze Griekse schone, want ook in het oude Griekenland werd alles een balletje opgeworpen en meer dan waarschijnlijk ook met de voeten gespeeld. En hier spelen zo dadelijk Johnny Mathis, eerst de brokken lijmen toch wel bij Mr.

eind jaren 70. En te midden jouw 70s feest en onze Golden Classics zijn er de gouden supporterstips. Net als Tom houdt ook Patrick het graag simpel. Met dank daarvoor, Patrick. Hey Anne, ik ben geen voetbalkenner of fan, maar ik denk hapjes, bier in de frigo. En als iedereen recht veert en juicht, juich mee. Als ze triest kijken, je hoofd buigen en schudden. En het kan zelfs nog eenvoudiger, want Benny schrijft gouden supporterstip. Even een open deur intrappen. Het is maar een spelletje. Ah ja, dat is waar.

Opvallend in de wedstrijd Tsjechië-Zuid-Afrika van daarnet. De scheidsrechter, de Amerikaanse Tori Penso, was pas de tweede vrouwelijke scheidsrechter ooit die een WK-match bij de mannen mocht fluiten. Niet alleen op, maar ook naast het veld beweegt er een en ander. En dat lijkt mij maar goed ook. Het werd trouwens 1-1 in die wedstrijd. Straks Zwitserland tegen Bosnië en Herzegovina.

Een van die kandidaten voor het hoogste 20. Of ze daar een plaats verdienen en waar, dat beslis jij met een stem via onze website nostalgie.plus. En die heerlijke plakker van Nazareth, zou die de volgende dagen nog tevoorschijn komen in onze 70's top 1000? Hier in ieder geval wel, na een zeer straffe Belgisch-Nederlandse combinatie.

Ik ben er volgens mij zo goed als klaar voor het pad naar de WK-finale op 19 juli. Voelt al wat rechter en vertrouwder, dankzij jullie tips. Nog eentje van Sonja uit Sint-Niklaas. Anne, ik ben geen grote kenner, maar ik weet wel dit. Als je ploeg achterstaat, mag je niet meteen zeggen dat het gedaan is. Mijn vader zei altijd, zolang de bal rolt, kan alles nog. En er is ook iemand die laat weten, voor mijn man en mijzelf is Zwitserland een tweede thuisland. En eigenlijk hoop ik ook dat zij gaan winnen. Ja, dat snap ik, maar ik blijf neutraal deze keer.

Met het einde van jouw 70s-feest in zicht loont een vakantiefeest. Tijdens de laatste week voor de zomervakantie zoomen we in op vakantieverhalen. En maandag pols ik naar jouw meest onvergetelijke vakantierit. Die mag nu al verschijnen via onze website of WhatsApp 0477 900 800. 70s, laatavondfunk na 9 uur en meer van dat in Your Golden Years. Op het pad daar naartoe nog de dans van je leven en nog eentje om te vieren van Joe Dyser.

60s, 70s en 80s.

0: Nieuwsblad Podcast.
1: Ik respecteer in dit debat alle posities. Maar ik kan in dit geval Bart De Wever goed begrijpen, die hoopte op een sereen debat en ziet dat één partij, de partij die nota bene in het Atoma-schriftje eigenlijk haar slag heeft thuisgehaald, dit gebruikt als een soort van platte profilering.
2: Ik vraag me af wat er allemaal speelt bij het akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. Zorgt abortus nog eens voor een regeringscrisis in ons land? En wat als Oekraïne bij de Europese Unie komt? De punten die zullen moeten komen van twee politieke experts hier bij het Nieuwsblad. Lisbeth van Impe, dag Lisbeth.
1: Dag Jeroen.
2: En Farid El Mabrouk, dag Farid.
3: Dag Jeroen.
2: Ik ben Jeroen Roppe, dit is de politieke podcast van het Nieuwsblad, het punt van Impe.

0: we zo het moeten doen, hè, met deze twee. Want opnieuw geen Hannes, dus is Farid.
1: Dat wil eens wel gebeuren met vakanties, dat die wat langer duren. Ja. En dat je dus een paar weken moet overbruggen.
0: En dus is Farid opnieuw de Lukaku met diensten invallen.
2: Dus
0: en
2: meteen zorgen voor het punt. Hè.
0: Lisbeth ook op post en blijft op post, voor alle duidelijkheid. Ook al vertrek je naar de Verenigde Staten, want ik blijf die vraag maar krijgen. Wat gebeurt er met de podcast?
1: Op de laatste podcast van het seizoen, dat zal tegen eind juni, begin juli zijn, zullen we dat helemaal uit de doeken doen. Maar ja, vanavond hebben we mijn afscheidsfeestje. En het is een beetje met het afscheidsfeestje zoals met al de rest. We doen vanavond het feestje en morgen kom ik gewoon werken. Dus ik ben hier niet weg te krijgen. Nee, ik blijf nog hier aan het werk tot het eind van de maand.
0: Ja.
1: Dan in de loop van juli verhuis ik naar New York. Maar op het moment dat mensen ons terug verwachten na de vakantie, dat zal eind augustus, begin september zijn, dan gaan we gewoon door met de podcast. En ik denk zelfs dat we nog wat meer podcast gaan maken.
0: Oké, ken je de hoofdsteden al van alle staten?
1: Ik ken die al heel lang.
0: Serieus?
1: Ja. Ook ik kan toch moeilijk verrast zijn. Ik ken hoofdstaten van heel de wereld. En nu ga je iedereen vragen dat ik plots moet beginnen aan het denken. Gaat het zo zien, hè?
0: Toch één. Ohio?
1: Ohio is Columbus.
0: Oké.
1: Ik ben daar zelfs al geweest en ik ben daar mijn portefeuille kwijtgespeeld. Columbus, Ohio staat in mijn geheugen gegrift.
0: We gaan ons buigen over de deal tussen Iran en de Verenigde Staten. Is er eigenlijk wel een deal, Farid?
2: Wel, vandaag is er een deal. Over morgen nog een deal gaat zijn, dat is een andere vraag natuurlijk. Want alles staat op bank en
1: boten. Het hangt ook van de definitie van het woord deal af en zo.
2: Absoluut,
1: dus
2: ja.
1: Het is bijna een filosofische vraag geworden.
0: Ja, Elisabeth, de regering zit ook met een abortuskwestie. Is die even moeilijk om op te lossen als de begroting?
1: Is die even moeilijk op te lossen? Ik denk dat ze er wel gaan uitkomen, al was het maar omdat ze er in de regeringsonderhandelingen eigenlijk al ongeveer uitgekomen waren. Het is wel weer een... We hadden het daarnet over Lukaku. Als ik het goed begrijp, was dat eigenlijk een own goal, hè? Die we dachten aan Lukaku was.
0: De
1: hele escalatie van het abortusdossier, dat is echt een own goal van deze regering, ja, die op dit moment helemaal niet zou moeten in de knoop liggen over abortus, maar het toch doet.
0: Oké, en we maken ook een punt over Oekraïne en de Europese Unie. We zijn vertrokken voor een nieuw punt van Van Impen.
3: Iran will never have a nuclear weapon. And it says it loud and clear. They're not going to develop it. They're not going to buy it. They're not going to do anything with it. And if they do, they suffer unbelievable consequences.
0: De Verenigde Staten en Iran zijn op weg naar een akkoord dat op het moment dat we hier zitten nog niet is ondertekend, maar er is wel een principesovereenkomst en daarin staat...
1: Een memorandum of understanding.
0: Zo noemen ze dat. En daarin staat dat de militaire acties onmiddellijk stoppen, de straat van Hormuz weer open gaat en het akkoord zou ook betekenen dat Iran nooit een kernwapen kan bezitten en geen hoogverrijkt uranium kan hebben. Dat zou allemaal moeten instaan.
1: Ben je al voluntaristisch aan het interpreteren? Want eigenlijk zegt het dat dat de doelstelling is. Maar dat ze de volgende 60 dagen gaan gebruiken om dat allemaal concreet te maken en te onderhandelen. Dus het is niet moeilijk om te zeggen dat je het niet gaat doen. Ervoor zorgen dat de wereld zich gegarandeerd weet van het feit dat Iran nucleair vrij blijft, toch op defensief vlak, is een heel andere paar mouwen. Ja. En iedereen die ooit met Iran onderhandeld heeft, zal zeggen dat dat een groot verschil is tussen een paragraaf in een memorandum of understanding, waarin een vrome wens wordt uitgedrukt.
0: Maar goed, stel dat het akkoord er komt en dat staat er allemaal in, kunnen we dan spreken van een goed akkoord?
2: Ja, een goed akkoord. Ik denk dat er gigantisch veel onzekerheid over dit akkoord bestaat. Gaat het morgen nog doorgaan? Er staan voorwaarden in het akkoord waarvan je je afvraagt van gaat dit het halen of niet? Het belangrijkste is daar de voorwaarden van Iran, dat Israël zich terugtrekt uit Libanon, dat ze geen strijd meer voeren tegen Hezbollah, waarvan je nu al weet dat Israël dat nooit gaat doen, terwijl Trump er alle belang bij heeft om dat wel te doen. Dat kan vanavond, dat kan morgen al sneuvelen natuurlijk. En de vraag is dan van wat er dan nog overblijft van dat akkoord.
1: Ja, je moet ook kijken, waarmee is Trump begonnen? Als Amerikaans president in zijn eerste termijn. Toen had hij een deal met Iran, die gesloten was door Obama, die eigenlijk het hele idee van we gaan een regimewissel doen in Teheran en we gaan daar dat permanent destabiliseren, die dat van tafel hadden gezegd van ik wil dat Iran geen kernwapen heeft. En daar na 2 jaar onderhandelingen echt een akkoord had over hoe inspecties moesten verlopen, wat er mocht, wat er niet mocht, alle loopholes gesloten, dat was er. Dat is het ding waarvan Trump zei, niet goed genoeg, ik schrap dat, we stappen daaruit. Ja, maar dus voor Trump was er eigenlijk een goed werkend proces, ook de internationale gemeenschap was het erover eens, dat er eigenlijk op dat moment een goed werkend internationaal gemonitord proces was in Iran rond uranium en dat op dat moment het risico klein was dat Iran daar grote stappen zou innemen. Hij heeft dat weggedaan en dan is hij in zijn tweede termijn nu met de oorlog begonnen. Wat hebben we nu? De straat van Hormuz gaat terug open. Goed, die was open voor deze oorlog. Dus het enige wat we nu weten is dat Iran helemaal zeker weet dat ze daar de hele wereldeconomie eigenlijk, ja, dat ze daar een choking point voor gevonden hebben. Als je hier duwt, dan doet het pijn. Er is nog heel veel onduidelijkheid van ze zullen geen tol mogen heffen, maar misschien wel vergoedingen kunnen vragen voor dingen. Dus het zou zelfs kunnen zijn dat wat ervoor niet het geval was, straks wel het geval is, dat Iran daar geld aan verdient. En Trump zelf zei, we doen deze oorlog omdat we een regimewissel willen. Hij heeft, een nieuwe Ayatollah, maar in die dezelfde achternaam heeft een mogelijk niet gematigder is dan zijn vader. Eerlijk gezegd, Khamenei die ging op korte termijn doodgaan bij me vervangen door zijn zoon die pistof is. Ik bedoel, dat lijkt mij geen regimewissel. Het ging over de kernwapens, daarover moet nog onderhandeld worden. Laat staan, dat zal in de buurt zijn van een proces zoals dat door Obama gegarandeerd was. Ze gingen de lange afstandsraketten onder controle krijgen, want dat is vooral een bezorgdheid van Israël. Die zijn niet in de eerste plaats bang van de atoombom, maar van die lange afstandsraketten die Israël rechtstreeks kunnen targeten. Ik denk dat ook alle buren van Iran die raketten op hun kop gekregen hebben, daar intussen weer meer mee inzetten. Een deel daarvan is verwoest door de oorlog, maar heel veel niet. En daar wordt eigenlijk met geen woord meer over gerept.
2: En ze gingen ook alle proxies uitschakelen.
1: En de proxies,
2: in Jemen en Hamas in Gaza en Hezbollah in Libanon.
1: En omgekeerd, was hier, het is eigenlijk Israël moet Libanon grenzen respecteren en Trump heeft geen flauwe nodig dat Israël dat gaat doen.
0: Als ik jullie zo hoor, dan zeggen jullie eigenlijk de Verenigde Staten zijn de grote verliezers van dit akkoord.
2: Ja, absoluut. Ik denk het wel. Trump stond ook echt met de rug tegen de muur en zat in een heel moeilijke onderhandelingspositie. Trump moest eigenlijk gisteren een akkoord hebben, niet vandaag. Terwijl Iran eigenlijk alle tijd had. Hè. Trump zit met de midterms. Die oorlog is zeer onpopulair in de VS. De Republikeinse partij is gespleten. Dus die had echt een akkoord nodig. Terwijl Iran in een zetel zat en alles kan doen eigenlijk. Hè.
0: Ook aan de verliezerskant Israël. Want ik had de indruk dat Israël het liefst van al nog zou willen doorgaan. Met de
1: Israël zat heel lang in een soort van rare winnende positie. Ze hebben president na president van de Verenigde Staten proberen te overtuigen om met dit te doen. Alle voorgangers van Trump zeiden, sorry, te gevaarlijk, te weinig kans op succes, dit gaat heel de regio verstoren. Ze hebben Trump zo zot gekregen om wel mee te doen. En de eerste maand was dat met enthousiasme. Zolang er van alles kon opgeblazen worden en Trump kon zeggen van kijk eens naar de macht van het Amerikaanse leger, was het oké, maar hij heeft ongeveer intussen nu zelf gezegd, I'm bored. Hij voelt dat dit niet goed werkt. En waar vroegere presidenten, het is het rare lichtpuntje dat je moet zeggen, vroegere presidenten zouden nu blijven zitten. Die oorlog zou blijven duren. Zo hebben ze 25 jaar in Afghanistan gezeten. Zo hebben ze veel te lang in Vietnam gezeten. Op het moment dat je er bent, dan blijf je er zitten, want je wil geen nederlaag erkennen. Trump zegt van, jongens, ik ben weg. Maar waarmee hij meteen ook duidelijk maakt voor iedereen die zich ooit een bondgenoot nog van de Verenigde Staten wil noemen, wat Israël in dit 100% was. Je kan dus plots omkijken en hij kan weg zijn. Hè? Dus ook voor de betrouwbaarheid van de VS is het een gigant. Die loopt hier gigantisch aan vrij op. Ik heb heel weinig medelijden met Netanyahu. Maar Netanyahu zit in een onveiliger positie dan hij zat voor het begin van deze oorlog.
0: Trump had ook kritiek op Netanyahu en die fulmineerde hij heel luid.
3: I'll tell you what, Israel's fighting Hezbollah too long and too many people are being killed. And you don't have to knock down an apartment house every time you're looking for somebody. Because there are a lot of people in those apartment houses. And they're not all Hezbollah, that I can tell you.
0: Ja, een duidelijke haar in de boter tussen Israël en de Verenigde Staten. Hoe zit dat eigenlijk tussen die twee? Hoe is die relatie nu echt verstoord?
2: Wel, het zijn twee traditioneel heel goede bondgenoten geweest. Want Israël hangt echt ongelooflijk af van de VS voor militaire hulp. Ik denk dat ze elk jaar miljarden geven aan Tel Aviv. Dus dat is heel belangrijk. Maar die belangen zijn nu zodanig uit elkaar gelopen dat je jezelf begint af te vragen of het ondenkbare denkbaar wordt. Of dat de VS die militaire steun gaat terugdrinken. Bij Trump weet je het nooit natuurlijk.
0: Ja. I get along very well with Bibi, maar ondertussen ze spioneren elkaar.
1: Ja, en he's crazy zou er tijdens het een telefoongesprek geweest zijn dat de twee echt tegen elkaar aan het roepen waren. De Israëliërs steken niet onder stoelen of banken dat ze dit akkoord niet goed vinden. Dat ze dit, een deel van de Israëliërs gaat daar trouwens ook gaat daar Netanyahu op afrekenen. Die gaat ook richting verkiezingen, dus het is het slechts denkbare voor Netanyahu. Want die moet ook nog wat gerechtelijk onderzoeken afhouden, dus die wil vooral herverkozen worden. Maar je weet ook niet wat er gaat gebeuren. Hè? Bedoel, gaat Israël nu inderdaad braaf zeggen van oké, wij stoppen met onze tactiek in Libanon? Ik weet niet. Wat als Israël daarmee doorgaat? Wat gaat de VS dan doen? Dreigen met van alles stop te zetten en het nog erger maken?
0: Ja.
1: Dus je hebt het memorandum of understanding waar je denkt van als dit het wordt, dan zitten we met een situatie waarin eigenlijk heel veel verliezers zijn. Zeker degenen die de oorlog gestart zijn. Maar je kan ook in een situatie komen waarbij straks iedereen vraagt, memorandum of understanding, ja, schiet daar iets van over. Net zoals we met het staakt het vuren ons de hele tijd zaten af te vragen, zou het niet stiller moeten zijn als er een staakt het vuren is?
0: Ja, Israël zou dus liefst van al willen doorgaan. Binnen de regering van Donald Trump zijn er ook wel mensen die graag nog zouden willen doorgaan, had ik de indruk. De minister van Oorlog bijvoorbeeld, waarvan Donald Trump ooit zei, he loves war.
2: Ja, absoluut. Je hebt inderdaad die partij een beetje gespleten tussen de traditionele MAGA-beweging, die echt waarvan Trump had beloofd, we gaan geen nieuwe oorlogen beginnen. En tegelijkertijd heb je ook haviken, zoals Pete Hegseth bijvoorbeeld, die vinden dat ze echt wel moeten voortdoen en daar ook constant verklaringen blijven over afleggen.
1: Maar er is ook een ouder establishment binnen de Republikeinse Partij en de Democratische Partij. Herinner je dat fragment? McCain, die intussen al lang overleden is, was een van die haviken op dat vlak. Die zei van, er is zo'n liedje, bom, bom, bom, bom, bom, Iran. Dus dat hij naar, wat is dat? Bee Gees, Pet Shop Boys, I don't know. Dus er is een groep die altijd gezien heeft dat is het kwaad, bijna James Bond-esk.
0: Ja.
1: En die natuurlijk zou zeggen, als je nu begonnen bent met die aanval, dan moet je doorgaan tot het bittere eind. Alleen hebben de Amerikanen nu al een paar keer gemerkt dat ook het bittere eind dat 25 jaar later ligt, nog altijd geen overwinning oplevert.
2: Ja, bovendien die militaire suprematie waarvan iedereen van uitging dat de VS die wel had, is nu wel gebleken dat die toch minder groot is dan iedereen dacht. Hè. Ze moesten drones tegenhouden met hoogtechnologische militaire materiaal dat heel veel geld kost. En dat raakte ook wel op nu. Dat is ook een van de redenen waarom dat Trump wel wou stoppen, denk ik.
1: Ja, het heeft een aantal zwakheden van Amerika blootgelegd. De dreigen met tarieven tegen China heeft de zwakheid van Amerika blootgelegd op het vlak van die zeldzame mineralen en die ze nodig hebben voor alle mogelijke chips en zo. Plots was het duidelijk, de Chinezen zitten daar. Je kan dat nog oplossen door zelf dat soort mijnbouw te gaan doen, maar je kan dat niet onmiddellijk oplossen. Dus zijn hand over spelen heeft ervoor gezorgd dat we plots een kwetsbaarheid van de Verenigde Staten open en bloot zagen liggen. De aanval op Iran heeft de kwetsbaarheid van één, de straat van Hormuz, voor de hele petroleumhandel blootgelegd. En dus voor presidenten die afhankelijk zijn van olieprijzen voor de goedkeuring van een bevolking een pijnpunt. En heeft blootgelegd dat die militaire suprematie met wapens zoals niemand ze heeft inderdaad weet te domineren in zo'n eerste, tweede en derde aanvalsgolf, maar er niet in slaagt om een regime echt op de knieën te krijgen. Ja. Dus dat daar intussen, zoals Poetin in Oekraïne aan het leren is, heeft Trump in Iran geleerd dat de drones die veel goedkoper zijn, soms veel meer schade doen.
2: Ja, en misschien nog een ander element ook. De geopolitieke positie van de VS in het Midden-Oosten is er echt slecht aan toe, denk ik nu. Hè? Want ze hebben niet alleen hun militaire basissen die veel schade hebben geleden, maar de relatie ook met hun trouwe bondgenoten zoals Saudi-Arabië, Kuwait, de Emiraten, Oman. Ja, die hebben echt Trump gewaarschuwd. Begin die oorlog niet, maar uiteindelijk heeft hij het toch gedaan. En zij hebben alle schade wel opgelopen. Olie-infrastructuur, infrastructuur vernietigd. Het gaat jaren duren om het te herstellen. En de vraag is of ze nu inderdaad nog naar de VS gaan kijken of eerder richting China bijvoorbeeld.
1: En de enige die daar nu op een voetstuk staan is Qatar. De enige waarvan iedereen weet, dat zijn de diplomaten van het Midden-Oosten. Dat gewoon omgangs met iedereen over hun heen komen en door sommigen ook wel eens van enige dubbel tweezakkerij beschuldigd worden.
2: Ja. Jay van het Midden-Oosten.
0: Ja. Verliezers zijn dus de Verenigde Staten en Israël. Mag ik daar het Iraanse volk ook aan toevoegen?
2: Absoluut, ik denk het wel. Als er één reden was waarom sommigen deze oorlog nog wel konden verantwoorden of een soort een morele steun konden geven, was net de hoop om het vredaardige regime in Teheran echt wel weg te krijgen. En dat is niet gebeurd natuurlijk. Ik denk dat het regime zit misschien zelfs nog sterker in een zetel dan het voordien het geval was.
1: Ik denk dat ze sterker zijn. Dit is een regime dat de voorbije maanden zijn eigen burgers uitgemoord heeft op straat. Echt slachtpartijen om iedere vorm van protest te onderdrukken. Die op geen enkel moment echt is gaan wankelen. Zelfs niet toen de top onthoofd wordt. Het blijkt een heel breed, structureel verankerd regime te zijn. Dat een monopolie heeft op de wapens. Dus iedereen die dacht dat men gewoon maar op straat te komen om dan kanonnenvoer te zijn, omdat Trump zegt dat gaat goed komen. Terwijl hij op ieder moment duidelijk maakt dat als de juiste man daarop staat waar hij zaken kan mee doen, dat hij ook een regime even goed kan laten zitten zoals hij in Venezuela gedaan heeft. Ik heb nooit gesnapt wat daar enthousiasmerend aan was en hoe Trump het zei, terwijl hij op geen enkel moment duidelijk maakte dat voor hem een rode lijn was. En dus nu zitten ze met een regime dat zichzelf overleefd heeft. En dat is, denk ik, nog gevaarlijker dan daarvoor. Dus als je hebt gelijk, als we ergens één verliezer... De rest heeft verloren op het schaakbord. De Iraniërs die verliezen in hun dagelijks leven.
0: Dat is een duidelijk eerste punt.
4: Het punt van Impe.
5: Wat we met dit voorstel doen, is een evenwicht zoeken tussen meer autonomie voor de vrouw dan in het huidige systeem van toepassing is, met tegelijkertijd ook de bescherming van het ongeboren leven.
0: Minister van Justitie Verlinde heeft een voorstel om de wettelijke termijn voor abortus te verlengen. In ons land kan je nu een abortus laten uitvoeren na 12 weken zwangerschap. Dat zouden er 14 worden. De partijen MR, Les Engagés en Vooruit, die ook in de regering zitten, die vinden dat de termijn op 18 weken zou moeten liggen. Een duidelijk verschil. Hebben ze daar dan niet over gepraat bij de regeringsonderhandelingen?
1: Aha, nu moeten we het over het fameuze fenomeen. En ik kijk naar Farid, want ik hoop dat hij nog weet waar dat de eerste keer opgedoken is. Moeten we het over de fameuze atoma-schriftjes hebben? Weet jij sinds wanneer dat we het over atoma-schriftjes hebben en toen het atoma-schriftje waarschijnlijk nog effectief een fysiek atoma-schriftje was?
2: Zolang ik journalist ben...
0: Leo Delcroix.
2: Voluit, inderdaad.
1: Ik denk ook, ik associeer dat ook altijd met Leo Delcroix.
2: Het is halfweg de jaren 90 toen Delcroix een beetje de manusje van alles was bij de CVP toen nog. Partijsecretaris, denk ik, de man die heel veel macht had en wist wat er allemaal achter de schermen gebeurde, die alles bijhield in een atoma-schriftje. Ja. En dat was dat.
1: En dat wordt dan in een soort van kluis gestoken?
2: Ja, inderdaad. Of dat nu nog gebeurt, dat weet ik niet natuurlijk. Ja. Maar die atoma-schriftjes, waarschijnlijk zijn het niet echt atoma-schriftjes, maar het wordt wel als term
1: gebruikt. Het moet toch eentje geweest zijn?
2: Denk het ook inderdaad. Schriftje waar al die geheime afspraken van partijvoorzitters die eigenlijk niet in het regeerakkoord staan.
0: Dus en die atoma-schriftjes,
1: je hebt een regeerakkoord, daarin wordt gezegd heel publiek van dit hebben we afgesproken, maar voor sommige dingen is er al verder doorgesproken over wat ze eigenlijk gaan doen, maar ze willen dat dan om een of andere reden niet zo expliciet in het regeerakkoord zetten, dus dan gaat dat naar het atoma-schriftje. En die atoma-schriftjes die duiken nu de hele tijd op in de conversatie. Vooral CD&V verwijst eigenlijk de hele tijd naar wij leggen een voorstel neer dat gewoon helemaal in lijn is met de atoma-schriftjes. Mm. En meneer De Wever, je weet toch dat dat in de schriftjes staat en in onze teksten staat en noem maar op. De rest wordt daar poepennerveus van. Want er staan wel veel dingen in die schriftjes. Ja. En er was dat een geven en nemen in, een koppeling aan andere dossiers, maar dat is CD&V dan een beetje vergeten. Dat zeggen, CD&V citeert zeer selectief uit de atoma-schriftjes, waardoor de indruk is gecreëerd dat Annelies Verlinden, degene die met een voorstel moet komen rond abortus, maar eigenlijk ook met een soort van proces van hoe de verschillende partijen daar aan een meerderheid kunnen geraken, aan een consensus kunnen geraken, dat eigenlijk redelijk genegeerd heeft, gewoon gezegd heeft van boenk, dit is het, te nemen of te laten, en nu mag het parlement gaan stemmen.
0: Ja, en dat voorstel is dus 14 weken, behalve wanneer er sprake is van verkrachting, dan zou 18 weken kunnen. En die 18 weken, dat was het voorstel van een expertencommissie, maar daar zegt de minister, daar luisteren we niet naar.
2: Absoluut, die expertencommissie was ook een objectieve, onafhankelijke commissie met vertegenwoordigers van alle universiteiten die unaniem zeiden van het moet eigenlijk naar 18 weken. Ja. Maar ja, voor CD&V ligt het heel moeilijk natuurlijk. CD&V is traditioneel conservatief.
0: Want, zegt CD&V, wetenschappers die mogen advies geven, maar het is de politiek die bepaalt.
1: Nee, daar is op zich niks mis mee, maar vervolgens komt CD&V natuurlijk ook weer met wetenschappelijke argumenten. En dan denk ik, ja, de wetenschappelijke argumenten zijn dan toch ook voor de wetenschappers, zou ik denken. Dus dat wordt sowieso helemaal door elkaar gehaald. Het is niet helemaal helder. Ik denk, heel veel partijen laten hun parlementsleden vrij bij ethische stemmingen, net omdat zelfs binnen partijen daar verdeeldheid kan over zijn. Ik denk dat je hier kan zeggen, CD&V vindt die 14 al serieus opgerokken. Bij N-VA zijn ze niet rauwig dat het 14 is. Ik denk dat Valérie van Peel daar misschien een wat afwijkende mening voor heeft, maar de core van de partij vindt die 14 ook al gek genoeg. Les Engagés, dat weet ik zelfs niet helemaal.
2: Die staan iets linkser van, die voelen iets meer voor 18 weken.
1: Ja,
2: toch wel,
1: maar daar zullen waarschijnlijk, niemand zal verbaasd zijn, mocht daar bij een vrije stemming mensen opduiken die zeggen 14 is goed genoeg. Vooruit, daar is het heel duidelijk, de 18 weken. Bij MR ook, alhoewel ze weten van...
2: Er ook een katholieke vleugel bij.
1: Ik heb daar een katholieke vleugel en zij weten dat dat in bepaalde delen van Wallonië eigenlijk allemaal zo hard niet speelt, dus die willen daar een nek niet op breken. Maar goed, je moet dus die 14 weken en je hebt ook een minder lange bedenkperiode, dus de facto breidt de termijn wel wat uit. Maar CD&V is, vroeger ging het over de pijnprikkel, dat was nog een heel geëufemiseerde manier om de debat te voeren.
0: Ja, nu las ik Sammy Mehdi, de voorzitter van CD&V, op Facebook. Hij was zeer plastisch en had het over foetussen die in stukken worden gebroken.
1: Ja, dat is taal die rechtstreeks uit Rechts-Amerika geïmporteerd wordt. Daar wordt het abortusdebat in die taal en met dat soort beelden gebruikt. En ik word daar eerlijk gezegd een beetje onpasselijk van. CD&V zegt, ja, wij zijn ethisch, dus we moeten toch zeggen wat het is. Dan denk ik, nee, dit is een heel bewuste keuze. En waar je toch ook moet rekening houden met vrouwen die een abortus ondergaan. Ik zou bij God niet weten waarom je daar dat soort termen zou gaan opplakken.
2: En de Kamerfractieleidster Nawal Farhi heeft eigenlijk ook zo'n soort van verklaring in de Kamer zelf. Die zei van, ja, foetussen van 18 weken, dat zijn foetussen die al armjes en beentjes hebben en een gezicht. En net dat heeft heel veel kwaad bloed gezet bij de voorstanders van die 18 weken. Omdat, ja, voor hen is het ook een belangrijk dossier, zeker voor Vooruit. Ze hebben daar eigenlijk een toegeving gedaan aan CD&V en dan krijgen ze eigenlijk te horen dat het bijna barbaars moet zijn, inderdaad, om een foetus van 18 weken te laten
0: Hoe
2: wegnemen.
0: Hoe belangrijk

0: emotiegericht. Ik kan hem begrijpen dat hij een serener debat wilde.
1: Maar je hebt wel het gevoel dat CD&V de andere partijen een beetje in de tang hebben.
0: Ja.
1: Want zelfs als dit dossier het niet haalt, dan is het voor CD&V eigenlijk ook oké. Het mag gerust bij 12 weken blijven. En de andere dossiers die eraan gekoppeld zijn, vooral euthanasie voor dementerenden. Als dat dossier er niet doorkomt, gaat CD&V er waarschijnlijk ook geen traan om laten. Dus eigenlijk kan CD&V bijna niet verliezen hier.
0: Ja.
1: En net dat veroorzaakt heel veel frustratie.
0: Behalve
1: heel
0: veel goodwill bij coalitiepartners. Want bijvoorbeeld TPS, die zijn voor de 18 weken, die gaan binnenkort een wetsvoorstel indienen. En nu vraag je dus actief aan mensen van vooruit, die hier ook zeer begaan mee zijn, waar het ook echt over overtuiging gaat, om daar dus tegen te stemmen. Geen wisselmeerderheid te vormen. Als je iedereen vrij laat stemmen, dan is het waarschijnlijk 18 weken. Ik bedoel, in het parlement is er een meerderheid voor 18 weken. Dus je vraagt aan coalitiepartners om strategisch te gaan plassen, Oost-Indisch doof te zijn, en eigenlijk zelfs voor een stuk tegen hun principes en achterban te stemmen. Dat is veel gevraagd. Als je dat dan ook nog eens doet door dan op deze manier mee om te gaan, waarbij je dus, ik denk, de campagnestrategie van Fari en Sami Mehdi, dat is één ding. En dan is het toch wel weer Annelies Verlinden die dit dossier op tafel gebracht heeft, op de manier die, denk ik, met één stap op zoveel mogelijk tegen is gaan staan.
1: Nu, ik denk, om CD&V misschien een klein beetje te verdedigen, het dossier gaat wel langer terug natuurlijk. De hele campagne voor de verkiezingen heeft vooruit ook wel van die op socials van die slides gemaakt waar ze CD&V verweet terug te keren naar de middeleeuwen en zo. Dat heeft bij CD&V dan heel wel kwaad bloed
0: gezet. Ik was vergeten dat daar ook nog een
1: wonder is. Het is een verhaal dat al langer speelt, maar inderdaad,
0: CD&V had zijn slag thuisgehaald. Iedereen weet dat je niet danst op het graf van de anderen. Om het dan toch in macabere termen te houden.
2: Ja, en N-VA mag het oplossen nu.
1: Ja, dat is waar. En dat is geen geschenk voor Bart Wever. Bart Wever die eigenlijk wou dat alle aandacht naar de sanering van de begroting ging. Die nu zaterdag ook een kernkabinet gepland heeft om alle hangende dossiers die mogelijke schaduw kunnen werpen op die begroting, om die op te lossen. Als daar nu ook nog abortus bij komt.
0: Plots is het kernkabinet een retraite geworden om het eens over de ethische thema's te gaan hebben. Moest mij zelfs een beetje denken aan de grote abortuscrisis ooit. Waar toen het goedgekeurd is door ongeveer iedereen behalve CD&V. Maar toen de koningskwestie er rond losbarstte, toen koning Boudewijn het niet wilde tekenen, was het wel CD&V, Jean-Luc Dehaene, die een oplossing moest zien te verzinnen voor een wet waar zijn partij eigenlijk tegen was.
2: Ja.
0: En ik denk dat Bart Wever nu ongeveer in die positie zit van, ik was perfect.
1: Absoluut.
0: Hij was perfect gelukkig geweest ook als het op 12 weken gebleven was. En plots moet hij degene zijn die
1: Bart Wever wordt graag vergeleken met Jean-Luc Dehaene. Dus,
0: Wel, dan zullen we dus op de uitkomst moeten wachten. Hebben we op het einde nog een regering, een koning en een land dat te samen. Dat is ongeveer waar het moet zijn. En hopelijk een betere abortusregeling dan vandaag het geval is.
2: Jullie punt is dat Bart De Wever er een probleem bij heeft na de verrassende démarche van CD&V over abortus.
0: Inderdaad.
3: Het punt van Van
4: Ik ga er geen jaartal op plakken, dat heb ik ook tegen president Zelensky gezegd. Nederland is wel bereid om hen te helpen om de noodzakelijke hervormingen door te voeren, zodat Oekraïne uiteindelijk onderdeel van Europa kan zijn.
2: De Nederlandse premier Jetten zegt bij NOS wat alle Europese leiders eigenlijk denken op dit moment. Oekraïne moet bij de Europese Unie. Het bleef wat onder de radar, Lisbeth.
0: Er was voetbal bij ons.
2: Dat was het, oké.
0: Het was maandagavond en de natie was niet meteen naar de uitbreidingsprogramma's van de EU aan het kijken. Ja,
2: maar dus de onderhandelingen zijn gestart om Oekraïne te laten toetreden tot de EU. Waarom gebeurt dat precies nu?
0: Omdat Orbán weg is.
2: In
0: Hongarije had je Viktor Orbán zitten. En dat is nu eenmaal een van die dingen waar iedereen het mee eens moet zijn. En Viktor Orbán, je moest zelfs niet proberen. Je wist dat hij ging nee zeggen. Hij is weg, dus nu kan het wel. Tegelijk moeten we zeggen dat een groot deel van Europa het ook wel veilig vond, zolang ze wisten dat het geen realiteit werd. Heel lang is het zo geweest van, god, op termijn zou Oekraïne misschien kunnen lid worden, of iets dat erop lijkt, en noem maar op. En dat je nu ziet dat er toch wel een kering is. De 4 jaar oorlog, het beter begrip van Oekraïne, denk ik, speelt daar een rol in. Ja. Dat er toch een kering is en dat nu wel is van misschien moeten we het ook wel gewoon willen dat Oekraïne erbij komt.
2: Ja, je wordt niet zomaar lid trouwens van de Europese Unie. Wat moet je allemaal doen, Farid, om te mogen toetreden?
1: Goh, er zijn maar liefst, denk ik, 300.000 pagina's aan Europese

0: wetgeving die alle lidstaten moeten, moeten omzetten, dat duurt jarenlang. Je hebt verschillende fases met verschillende hoofdstukken. Die worden aangesneden, die moeten dan unaniem worden goedgekeurd. Iedereen moet het ermee eens zijn. Het duurt jaren. Ik denk zelfs 10 jaar, zelfs meer. Voilà.
1: Het duurt heel lang. En wat is eigenlijk het moeilijkste criterium voor Oekraïne om erbij te kunnen horen?
2: Heel lang is gezegd van ja, Oekraïne worstelt sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie toch wel met corruptie, het respecteren van de rechtsstaat, zorgen dat overheidsmiddelen juist besteed worden, noem maar op. Oekraïne zegt daar nu op van ja, we worstelen daarmee, maar we zijn daar wel mee bezig. Ja. We zijn bezig met de strijd tegen corruptie. Er zijn dan een aantal andere dingen die zeker op tafel komen. Als je echt tot de Europese Unie behoort, dan is het vrij verkeer van goederen. Maar dus ook mensen die herinner je het moment dat alle Polen en de Roemenen naar hier kwamen? Nu, daar zijn mechanismen voor om dat misschien getrapt te doen. Wat ook belangrijk is, Oekraïne is eigenlijk voor Europa, hebben ze intussen door om 3 redenen... misschien ook wel echt gewoon aantrekkelijk. Wat het op het vlak van defensie geleerd heeft de laatste 4 jaar, dat is kennis die eigenlijk niemand in Europa heeft. Dus ze zijn plots een niet zomaar een bufferstaat tegen de Russen geworden, maar een plek die ervaring heeft in oorlog met de Russen. Ze zitten op heel veel gas. En gas, dat hebben wij nodig. En dat zien we liever niet uit Rusland komen. Dus dat zou eventueel zelfs de zelfbevoorrading van de Europese energiemarkt vooruit kunnen helpen. En het is een gigantisch landbouwland. Dat werd vroeger al door Khrushchev de graanschuur van Europa genoemd. Het is een gigantisch landbouwland. Daar zit meteen een adder onder het gras. Europa is onder andere gebouwd op landbouwsubsidies. Voor de Fransen is dat superbelangrijk, voor de Polen is dat intussen superbelangrijk. Ja, als daar plots zo'n gigantische landbouwnatie erbij komt die zegt ik wil diezelfde subsidies, dan krijg je dus weer een hele discussie over het landbouwbudget van de Europese Unie.
0: Denk je dat als zij 2/3 van alle landbouwsubsidies zouden krijgen, mochten ze erbij komen inderdaad?
2: En dan ga je heel veel Franse tandenknars horen en discussie bij de landen die minder op landbouw zitten, die terug in vraag gaan stellen of het eigenlijk wel juist is dat wij die markt zo oversubsidiëren. Ik gebruik meteen het woord dat zij zouden gebruiken. De evenwichten in Europa, die verschuiven nogal. Maar ik zag iemand, ik ben vergeten wie, die zei, je moet Europa organiseren, zeker als Amerika geen echte bondgenoot meer is, of toch minder betrouwbaar wordt, rond de as Londen, Parijs, Berlijn, die kennen we, maar ook Krakau en Kiev. Dus dan loop je, het hele middenpunt van Europa verschuift eigenlijk.
1: Ja, voor het Rusland van Poetin is dit natuurlijk een doorn in het oog. Is dit pure provocatie? Zijn we op deze manier Poetin niet nog eens aan het provoceren?
0: Goh, ja, ik denk dat was net de reden van de oorlog. Poetin is Oekraïne binnengevallen net omdat hij zijn invloedssfeer van Rusland wil behouden naar alle voormalige Sovjetstaten natuurlijk. Maar door die oorlog heeft hij net Oekraïne in de handen van Europa gedreven. En dat staat nu wel eens een paal boven water inderdaad.
1: Maar het kan dus heel lang duren. Ik kan me inbeelden dat ze in Oekraïne ook denken, ze houden ons hier aan het lijntje, want het duurt een eeuwigheid.
2: Hè? Er is weinig begrip voor hoe lang het zou duren. En Zelensky is daar heel helder in. Hij zegt ook van Europa moet maar eens bewijzen dat het niet zo'n bureaucratie is. De Duitse bondskanselier Merz heeft dan gezegd, misschien moeten we een aantal dingen op een kop draaien en kunnen ze eigenlijk al zo halflid worden. Maar nog niet met stemrecht overal. Daar heeft Zelensky gewoon op gezegd, geen semi-lidmaatschap, maar we hebben ook niet semi-oorlog gevoerd. Het punt van Zelensky is, wij zijn al 4 jaar oorlog aan het voeren voor Europa. Dit zou onze beloning moeten zijn en we kunnen snel gaan. Dreigt er ook meteen mee, anders zou het pro-Europese gevoel in Oekraïne vandaag wel eens heel snel kunnen omslaan naar weer ontgoocheling en dan weet je niet wat er gebeurt, welke richtingen dat dan weer uitgaat. Ik denk dat Europa hier een midden zal moeten vinden tussen aan enerzijds zijn eigen toetredingsvoorwaarden wel voor een stuk respecteren van je kan ook niet doen of al die honderdduizenden pagina's die de rest heeft moeten implementeren, dat eigenlijk maar voetjes papier zijn, dat het daar niet toe gaat. Een aantal van de grote problemen toch waarschijnlijk vrij getrapt moeten aanpakken. Maar ik kan ook begrijpen dat Oekraïners zeggen van god, 2036,
0: Dat is misschien Zelensky een beetje heeft over 2028 en dat lijkt mij redelijk onwaarschijnlijk natuurlijk. En ook tegenover de andere lidstaten die al 10, 15 jaar al in de wachtkamer zitten, als Albanië, Montenegro.
2: Je krijgt die 100.000 pagina's.
0: Verkopen, natuurlijk.
2: Je krijgt die 100.000 pagina's niet eens vertaald in alle Europese talen en het Oekraïens tegen 2028.
0: AI kan dat natuurlijk.
2: Een AI-lidmaatschap, dat zou nog eens wat zijn.
1: Oekraïne is dus een begeerlijke bruid, zoals jullie zeggen. Maar hoe beïnvloedt dit nu de houding van de Verenigde Staten? Zou dit ook Trump wat meer Oekraïne gezind kunnen maken?
0: Dat is moeilijk te zeggen. Denk ik. Trump is heel onberekenbaar. Maar in elk geval voor Europa, die nu ook begint te denken in termen van geopolitiek. We moeten op onze eigen benen leren staan. Zelfs los van alle van energie, van voedsel of van militair, is het gewoon het feit dat zo'n gigantisch land als Oekraïne, je moet maar eens op de wereldkaart kijken hoe groot het is. Het feit dat dat bij Europa komt, is wel een gigantische stap vooruit natuurlijk. En een stap richting ook een geopolitieke grootmacht voor Europa.
1: Ik heb een punt gehoord. Het gas, de landbouw en de defensie maken dat Oekraïne erg interessant is als lid van de Europese Unie.
2: Wel, dat in ieder geval de blik van veel Europese politici veranderd heeft en dat er toch op een andere manier naar gekeken wordt. Maar het neemt de problemen, de reële problemen die ze in dat proces gaan botsen, van hoe je een Europa organiseert met plots zo'n groot blok erbij, neemt het niet weg natuurlijk. Hè. Dus denken dat je het op de 1, 2, 3 kan doen, dat lijkt mij ook optimistisch.
3: Het punt van Impen.
1: Dankjewel voor de drie heldere punten, Lisbeth en Farid. Nu we het toch over wereldpolitiek hebben, wat vonden jullie van het WK tot nog toe, Lisbeth?
2: Goeie ongel, hè?
1: Blijf je bij Spanje, Farid?
2: Ik heb alleen naar de duivels gekeken, natuurlijk.
0: Ik heb vol bewondering te kijken naar Cap Verde en hoe die een wereldploeg als Spanje hebben kunnen tegenhouden met één fout op een hele wedstrijd. Ja. Onwaarschijnlijk.
1: Leven
2: Cap Verde.
1: Waar eindigen de Belgen, Lisbeth?
2: Ik ga ervan uit dat ze nu gaan wakker zijn. Dat lijkt me zo'n typisch Belgisch verhaal, dat we dus eerst nog moesten wakker worden, ondanks het feit dat iedereen gezegd heeft van pas op voor die eerste match, want pak het niet te gemakkelijk, onderschat ze niet. Ze zijn wakker zeker en dan, wie weet, wat
0: er kan
2: gebeuren.
0: Het is altijd goed om slecht te beginnen aan het toernooi. Dan kun je groeien tenminste.
2: En mathematisch is nog alles mogelijk.
0: Absoluut.
1: Oké, dankjewel Lisbeth en Farid. Dank ook aan de VRT voor de audioquotes. Aan Pieter Santens van House of Media voor de montage. Aan Kim Lano voor het beeld. En aan Nathalie Delporte voor de productie. Tot het volgende punt van Impen.
4: Podcast van Nieuwsblad horen? Ga dan naar de Nieuwsblad-app of je favoriete